Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66... spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag lees je op.
1: Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag lees je op denhaagfm.nl.

Van Laakkwartier tot de Vogelwijk. Dit is jouw stadsradio. Den Haag FM. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

5 uur. Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zwaar gewonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Nu het nieuws van 6 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Wat ga jij doen dit weekend?
4: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
3: Ik ga helpen op een festival.
4: Rondlopen met een bierpomp zeker?
3: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
4: Is dat niet eng?
3: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
4: Klinkt best wel stoer.
3: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
4: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
3: Precies. Iemand nog iets te drinken?
5: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Den Haag FM.
10: Nu het nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. 3 journalisten zeggen dat ze afgelopen zaterdag belaagd zijn tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens persbureau ANP hebben de journalisten zich gemeld bij de organisatie Persveilig. 2 zouden fysiek en verbaal bedreigd zijn. De ander belandde tijdens de politieinzet in het water. 1 van de journalisten is tijdens de onrust van een bankje afgeduwd, zegt Persveilig. De andere journalist zegt dat actievoerders hem bewust hebben laten struikelen. Persveilig zet zich in voor de belangen en de persoonlijke veiligheid van journalisten. De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken al jaren terug. Het weer nog, zonnige periode en minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 20 vandaag. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: ochtendshow. Met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend. Een nieuwe week mag weer beginnen. Het is de 21ste van september. 13 minuutjes over 7. En Den Haag is op dit moment lekker aan het wakker worden. Het valt mij op. Het is buiten nog aardig aan de donkere kant. En ik kan dus ook niet zo goed naar buiten kijken. Omdat ik sta natuurlijk hier zo in de centrale bibliotheek. Hier staat het lampje. De lampen staan aan. Het licht staat aan. En buiten is het toch nog wel aan de donkere kant. Ja, ik krijg er zelf wel een beetje een fijn gevoel van. Dan denk ik, spannend. We gaan echt naar die donkere maanden. En dan kijk ik zelf stiekem altijd heel erg uit naar december. December is één en al feest. Allereerst opent de maand met mijn verjaardag. Want ik ben op 1 december jarig. Nou, en daarna heb je natuurlijk kerst en oud en nieuw. En je hebt overal mooie lampjes en lichtjes en kaarsjes. En gewoon dat gevoel. Ja, ik vind dat zo heerlijk. En dan thuis de kerstboom optuigen. Nou, daar kan ik dus allemaal niet op wachten. En ik hoor heel graag hoe dat met jou zit. Laat me dat vooral eventjes weten. Maar eerst natuurlijk gewoon deze week overleven. Ik hoor graag wat jij vandaag gaat doen. Stuur me een app 070-307-8899.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Deze nacht is van mij in Bos, Haagse muziek, hier zo in de ochtendshow met Sanji. En daarvoor hoorde je Take Me Back van Keigo. Ik heb zometeen weer lekkere muziek voor jou klaarstaan. Maar allereerst wil ik natuurlijk weten, hoe is jouw weekend geweest? Dat mag je me laten weten. Stuur me een appje 070-307-8899. Ik ga namelijk heel graag terugblikken met jou op afgelopen weekend. Er was namelijk onwijs veel in de stad te beleven. Bepaalde evenementen, er waren heel veel leuke avonden georganiseerd. En ik ben benieuwd of jij bij iets hebt aangesloten. Persoonlijk heb ik afgelopen weekend rust genomen. En dat is toch iets wat niet heel vaak voorkomt in het woordenboek van Sanji. Maar ik had het nodig. Ik heb uitgeslapen tot 10:30 's ochtends. Nou, de laatste keer dat dat gebeurde, kan ik me echt niet eens meer heugen. Daarnaast heb ik lekker een gezichtsmaskertje genomen, een voetmaskertje genomen. Ik heb zitten Netflixen. Oh, daar word je niet goed van. Maar daarnaast ben ik ook wel gewoon in de weer geweest. Want ik ben met de hondjes gaan wandelen op zaterdag. En we hebben 8 kilometer samen afgelegd. Nou, als je met de honden loopt, dan kan je voorstellen dat je af en toe hem moet stoppen. Want dat beestje moet even snuffelen. We waren bijna 2 uurtjes onderweg. Nou, heerlijk. Ik heb ervan genoten. Maar ik wil graag ook genieten van hoe jouw weekendje was. Ik heb heerlijke muziek voor jou. Water Under the Bridge, Adele.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. It's the-

0: miles away.
1: Miles away.
2: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Op het Malieveld zijn zaterdag flinke rellen uitgebroken tijdens een demonstratie tegen het kabinetsbeleid. Een groep probeerde richting de binnenstad te trekken, maar werd door de politie tegengehouden. Daarna werd onder meer zwaar vuurwerk, bier en hout naar de politie gegooid en waren er racistische en antisemitische spreekkoren en Hitlergroeten. De demonstratie werd uiteindelijk beëindigd en voor een deel van Den Haag gold een noodbevel. Vanuit zowel de Haagse als landelijke politiek is het geweld veroordeeld. ADO Den Haag heeft zaterdag punten laten liggen tegen SC Cambuur. In eigen huis kwamen de Hagenaars niet verder dan 1-1, oftewel gelijkspel. ADO kwam vlak voor rust op achterstand, maar wist in de tweede helft nog gelijkspel te maken. Daarmee wacht de ploeg na 7 wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. En Hagenaars weten de Haagse fietspas inmiddels goed te vinden. In 3 maanden tijd zijn bijna 500.000 fietsen gestald in de 18 Haagse fietsenstallingen. De gemeente gebruikt de gegevens van de pas om te bekijken welke soort fietsen er worden gestald en wil de stallingen daarmee vanaf volgend jaar beter inrichten. Begin 2027 komt er bovendien een proef waarbij fietsers via de pas kunnen sparen voor kortingen bij Haagse ondernemers. En dan het weer. Vandaag krijgen we weer meer ruimte voor de zon en neemt de wind af. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Ja, een prima begin van de week dus.

0: één ding weet ik zeker. Met dit nummer rol jij je bed uit.
1: Santje, praat je bij en draait de beste muziek op de Haag FM.
0: Ik praat je zeker bij en ik draai ook de beste muziek voor jou. En het is namelijk tijd voor...
2: Santje's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2001. Nou, in Den Haag waren we toen druk bezig met de tramtunnel onder de Grote Marktstraat. Alleen had die tunnel zo nu en dan een klein probleempje. Hij vond water blijkbaar heel gezellig. Nou, en terwijl Den Haag dus zich bezig hield met lekkages, hadden we op de radio gelukkig een ander probleem. Liefdesverdriet. Ja, of dat gelukkig is, weet ik niet. Want ergens, als je liefdesverdriet hebt, heb je ook een lekkage, toch? Als je aan het huilen bent en het water stroomt uit je ogen. Atomic Kitten zong over die ene persoon die je mist. En waardoor je pas weer whole voelt. Dus eigenlijk als dat je weer heel voelt, vertaald naar het Nederlands. Als diegene terugkomt. Ja, die tunnel is nu 25 jaar later zeker helemaal heel en heeft geen lekkages meer. En dat hoop ik natuurlijk ook voor jouw oogjes en dat je ook geen liefdesverdriet hebt. Maar even terug, 25 jaar geleden. Wow again. Dit is Santje's Classic of the Day van Atomic Kitten.

Houston, Texas, Ella Langley. En daarvoor hoorde je de classic of the day, Wall Again van Atomic Kitten. Het is vandaag 21 september en buiten dat het natuurlijk een nieuwe week is, betekent deze dag ook nog iets anders. Het is namelijk Wereld Alzheimerdag. Dus op 21 september denken we eigenlijk wereldwijd aan Alzheimer. Ja, het is dus een dag die wereldwijd in het teken staat van deze ziekte en ook aandacht vraagt voor alle vormen van dementie. En het is dus ieder jaar is er een thema aan verbonden. En dit jaar is het thema Ik blijf meedoen. En dan gaat het ook vooral om de mensen die eigenlijk net gediagnosticeerd zijn met de ziekte. En eigenlijk nog prima mee kunnen doen en zichzelf er ook nog heel erg bewust van zijn. En er is dus ook een oproep en er vraagt dus bijvoorbeeld Alzheimer Nederland van joh, heb jij zelf nou Alzheimer, maar doe jij nog steeds mee? Laat ons vooral dan weten wat je doet. Ik vind Alzheimer een hele pijnlijke hersenziekte als ik over nadenk. Want je moet je voorstellen dat als bijvoorbeeld jouw naaste, jouw geliefde of iemand in jouw omgeving dit heeft, of misschien heb je het zelf, dat je eigenlijk alles kwijtraakt. Bijvoorbeeld voor je naaste, die raken jou als persoon kwijt en dan daarna nog een keer. Dus het is eigenlijk dubbel op. Dus eigenlijk is het ook dubbel op rouwen. Dus daarom vind ik het hartstikke goed dat hier extra aandacht voor wordt gevraagd. Ja, en dementie is dus de verzamelnaam van ruim 50 hersenziektes. Want het komt dus op heel veel verschillende manieren voor. Want je hebt verschillende stukjes natuurlijk hè, in je hersenen. En de ene vorm van dementie tast het ene gedeelte misschien net wat meer aan. En het andere gedeelte het andere stuk van de hersenen weer iets meer aan. Dus zo moet je het eigenlijk voor je zien. En de cijfers, ik vind dat het echt hoog zit met dementie. Want je moet je voorstellen dat 1 op de 5 mensen krijgt uiteindelijk dementie. En bij vrouwen is dat helaas zelfs 1 op de 3. Nou, dit zegt Alzheimer Nederland dus. En als ze hun ook kijken naar de statistieken van joh, hoe is op dit moment hier zo binnen Nederland de bevolking aan het groeien, dan verwachten ze dat in 2040 ruim 500.000 mensen dementie zullen hebben. Nou, dat is echt bizar hoog. Dus daarom is het extra belangrijk dat er aandacht voor wordt gevraagd. En om er stil bij te staan van joh, de kans dat jij iemand kent of ermee te maken krijgt in jouw leven is helaas onwijs hoog. En heel eerlijk, ook met dementie, Alzheimer en alle andere vormen die er zijn, kan jij gewoon nog meedoen. Het betekent niet dat je bent afgeschreven. Nee, want er zijn heel veel dingen die je juist kan doen. En zelfs op een moment dat iemand misschien jou niet meer herkent, gevoelens, die blijven. Dus ze voelen wel van, oh, ik voel me veilig bij jou. En weet je wat ik heel mooi vind? Als je dan muziek draait, wat diegene vroeger heel veel heeft gedraaid, dan zie je dat diegene ineens loskomt en dat dan woord voor woord weet. Nou, en als radio-dj dan voel je altijd muziek verbindt. Maar dus ook op deze dag. On My Soul, Bruno Mars.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Drie journalisten zeggen dat ze afgelopen zaterdag belaagd zijn tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens persbureau ANP hebben de journalisten zich gemeld bij de organisatie Persveilig. Twee zouden fysiek en verbaal bedreigd zijn. De ander belandde tijdens de politieinzet in het water. Een van de journalisten is tijdens de onrust van een bankje afgeduwd, zegt Persveilig. De andere journalist zegt dat actievoerders hem bewust hebben laten struikelen. Persveilig zet zich in voor de belangen en de persoonlijke veiligheid van journalisten. De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken al jaren terug. Het weer nog, zonnige periode en minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 20 vandaag. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Sorry papi, Topic en Becky G.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar de allerleukste ochtendshow van Den Haag. Hier zo de Ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. Het is momenteel 8:04. Dat betekent dat het tweede uurtje al is aangebroken. En in dit uur heb ik weer leuke dingen die voorbij gaan komen. Ik ga zo meteen namelijk bellen met Astrid van het Astrid van Haags Verhaal. Want er komt een verhalenavond rondom ADO, Direct en Son Milieu. En dat gaat allemaal over hun fans. Ik ben hartstikke benieuwd, want hoe kan je die dan met elkaar koppelen? Dat hoor je dus zo meteen. Daarnaast gaan we ook natuurlijk nog bellen dit uur met Huub Mizé. Hij gaat ons het weerbericht vertellen. En niet alleen van vandaag, maar hij gaat eigenlijk vooruitblikken op aankomende week. Dus ik ben benieuwd wat we deze week weer moeten gaan dragen. Want heel eerlijk, het is elke dag weer een struggle. En vandaag heb ik bijvoorbeeld een coldtrui aan. En dan buiten is het lekker, maar hier binnen dacht ik, nou, had ook een t-shirt mogen zijn. We hebben ook nog de plaat van de week die voorbij komt. En jij hoort straks dus welke plaat deze week genomineerd is tot plaat van de week. Maar eerst gewoon lekkere muziek. Nothing But Thieves met Overcome.

0: Roxy Dekker met Bare Minimum.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: En wat hebben fanatieke ADO-supporters en fans van Direct en Sommelieu met elkaar gemeen? Misschien wel veel meer dan je in eerste instantie denkt. Morgenavond brengt Haags Verhaal deze werelden bij elkaar tijdens een verhalenavond over club- en bandliefde. Over achter je club of favoriete band aanreizen, de vriendschappen die daardoor ontstaan en wat deze liefde met iemand kan doen. We gaan erover in gesprek met Astrid Feiter, directeur en oprichter van Haags Verhaal. Ik heb haar momenteel aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Hi, hallo, Sensi.
0: Ja, Astrid, ja, hoe kom je überhaupt op de combinatie ADO Den Haag, Direct en Sommelieu?
2: Nou, dat is toch niet zo ingewikkeld. Dat zijn drie Haagse iconen. Zo hebben we er gelukkig wel meer, maar dit zijn er ook drie. En het Haagse Verhaal brengt altijd mensen en gemeenschappen samen die elkaar niet kennen. En volgens mij is het gewoon een keer in een gesprek ontstaan. Zo van, wat zou het leuk zijn om die supporters van ADO nou eens samen te brengen met fans van Sommelieu of Direct. En dan ga je bellen. En dan lukt dat. Dus we zijn blij. Dat gaat morgenavond gebeuren.
0: Ja, want je hebt ook drie behoorlijk fanatieke

0: mensen gevonden. Bijvoorbeeld Jacco, die al sinds zijn 12e bij ADO komt.
1: Ja.
0: En
1: hij was dus opa meegenomen. Dat was eigenlijk een diehard Feyenoord-fan. Maar goed, hij viel voor ADO. Dus sindsdien komt hij bij ADO, die kleine jongen, vanaf toen. Ja.
0: Ja, en bijvoorbeeld ook, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Verzenia heeft 150 shows van Direct gezien.
1: Ja, ja. Ja, en ze heeft ook op haar arm een songtekst van Direct laten tatoeëren. Die voor haar heel veel betekent. Want de muziek heeft haar echt door hele moeilijke tijden heen gesleept. Dat geldt ook voor Luna Bad. Maar die is dan weer flinke fan van Sommieux. Want die volgt echt. Die bent overal en heeft bijna elke show gezien. Dus die heeft ook al van alles laten tatoeëren. En ik denk dat dat wel in ieder geval een gemene deler is. Dat ze alle drie tattoos hebben van hun band of van hun club.
0: Ja, want je kan natuurlijk iets leuk vinden of inderdaad een fan zijn en af en toe een concertje pakken of naar een wedstrijd gaan. Maar deze mensen zijn echt diehard en zetten het zelfs op hun lichaam. Ja, waar vind je ook die mensen? Want ik kan me voorstellen dat dat misschien ook wel een zoektocht is geweest. Of viel dat mee?
1: Nou, die ADO, Jacco, die gaat het verhaal doen over zijn leven als supporter. En die is voorzitter van de supportersvereniging Haagse Bluf. En nou, dat is dan niet zo ingewikkeld. Tenminste, hij moet wel mee willen doen. Dus we hebben wel even een paar gesprekken van tevoren gehad. Maar tegenwoordig is het niet meer zo heel erg makkelijk om fanclubs te vinden. Ik dacht, ik kom eruit de periode dat het wel makkelijk was.
0: Ja.
1: Maar via Instagram, via socials, heb je allemaal vriendengroepen eigenlijk van die band. En we hebben een researcher en die is het gelukt. Dus om wel twee diehard fans via socials toch te pakken te krijgen. Dus zo is het gelukt. Ja. En via.
0: Ja, precies. Ja, want wat je zegt, bijvoorbeeld vroeger, weet ik nog wel eens, had je ook bandjes. En dan had je echt hele communities die dan ook voor de deur gingen slapen. Ja, ik weet niet of dat vandaag de dag inderdaad nog steeds heel diehard er is natuurlijk. Maar blijkbaar wel.
1: Ja, ik zeg nog wel. Ja, zeker. En ook met hele vriendengroepen die daardoor ontstaan. Die elkaar dan overal weer zien, elkaar weer volgen. En op die manier ook echt nieuwe families vormen. Dus daar zullen Wenxia en Luna morgen ook over vertellen.
0: Ja, maar morgenavond komen ze natuurlijk allemaal samen en gaan ze erover vertellen. Wat kunnen we ons voorstellen daarbij?
1: Ja, we beginnen altijd met soep eten en in dit geval met broodjes kroket erbij. En daarna gaan we deze twee vrouwen eerst interviewen over hun liefde voor die band. Daarna krijgen we nog heel even de wethouder van cultuur. Die komt ook nog even langs, Lotte van Bas de Batenburg, om te kijken hoe het bij ons naartoe gaat. En daarna komt Jacco. En daarna gaan ze nog met z'n drieën in gesprek. Maar we gaan ook tijdens die gesprekken met die fans en met die oudersporters, ook met de mensen in de zaal in gesprek. Dus het wordt heel interactief. Het wordt leerzaam, denk ik ook. Maar het wordt ook wel ontroerend. Dat weet ik ook zeker. Ja, want bandliefde, clubliefde gaat heel, heel, heel diep. Ja,
0: ja, precies. Ja, wat je net ook zei, dat het ook mensen natuurlijk door een moeilijkere periode heen kan slepen. En kan iedereen gewoon morgen naar binnen stappen die dit wil horen?
1: Ja, nou, in principe, we gaan niemand tegenhouden. Maar het zou fijn zijn als ze zich even aanmelden. Het is gratis. Het is bij HVV Laakkwartier, daar doen we het. En via haagsverhaal.nl kan je kaartjes krijgen. Dus als je daarheen gaat, dan zie je een link staan op de agenda. En dan komt het vast helemaal goed. Leuk als mensen komen nog.
0: Ja, dus inderdaad, voel jij je aangesproken? Heb je zoiets van, ik ben zelf ook diehard fan van iets hier zo. Bijvoorbeeld, het mag misschien ook buiten staan, maar binnen in de stad, wat niet in het rijtje staat, dat kan je misschien ook nog aanschuiven om daar nog misschien wat over te vertellen.
1: Heel graag.
0: Maar het klinkt van mij betreft al zo'n fantastische avond. En ik wens jullie morgen natuurlijk heel veel plezier.
1: Oh, we hebben er veel zin in. Dankjewel.
0: Dankjewel, Astrid, directeur en oprichter van Haags Verhaal.

0: Billy Billy Bam.
1: Haagse headlines.
2: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Op het Malieveld zijn zaterdag flinke rellen uitgebroken tijdens een demonstratie tegen het kabinetsbeleid. Een groep probeerde richting de binnenstad te trekken, maar werd door de politie tegengehouden. Daarna werd onder meer zwaar vuurwerk, bier en hout naar de politie gegooid en waren er racistische en antisemitische spreekkoren en Hitlergroeten. De demonstratie werd uiteindelijk beëindigd en voor een deel van Den Haag gold een noodbevel. Vanuit zowel de Haagse als landelijke politiek is het geweld veroordeeld. ADO Den Haag heeft zaterdag punten laten liggen tegen SC Cambuur. In eigen huis kwamen de Hagenaars niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO kwam vlak voor de rust op achterstand, maar wist in de tweede helft nog gelijk te maken. Daarmee wacht de ploeg na 7 wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. En Hagenaars weten de Haagse fietspas inmiddels goed te vinden. In 3 maanden tijd zijn bijna 500.000 fietsen gestald in de 18 Haagse fietsenstallingen. De gemeente gebruikt de gegevens van de pas om te bekijken welke soort fietsen er worden gestald en wil de stallingen daarmee vanaf volgend jaar beter inrichten. Begin 2027 komt er bovendien een proef waarbij fietsers via de pas kunnen sparen voor korting bij Haagse ondernemers. En dan het weer. Vandaag krijgen we weer meer ruimte voor de zon en neemt de wind af. De temperatuur loopt tot ongeveer 20 graden. Ja, een prima begin van de week dus.

0: Fever Dream, Alex Warren. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji. En het is bijna, nog even 3 minuutjes wachten, maar het is bijna 9:50. En dat betekent dat het tijd is voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week is een plaat genomineerd wat eigenlijk helemaal te maken heeft met vandaag. Vandaag is het namelijk 21 september en dat betekent dat het Wereld Alzheimerdag is. Dat is een dag waarop er wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor dementie en de impact die het heeft op mensen en de mensen in hun omgeving. Ja, en daarom dacht ik van, goh, er moet een plaat worden gekozen deze week die daar toch ook wel een soort van haakje mee heeft. En de plaat van de week is daarom Memories van Maroon 5. Want eerlijk is eerlijk, uiteindelijk ga je beseffen, als je met helaas Alzheimer te maken hebt in jouw omgeving of jijzelf, dat herinneringen super belangrijk zijn. De mooie momenten, de mensen die je nooit wilt vergeten en herinneringen die je soms ineens terugbrengen naar een hele andere tijd. Deze week staan we daar dus net even wat bewuster bij stil. De plaat van de week is Memories, Maroon 5.

0: push-up, freestylers. Je hoort het hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En het is natuurlijk maandagochtend, dus we zijn allemaal aan het terugblikken naar hoe ons afgelopen weekend was. Nou, één ding weet ik zeker. Je moest even goed uitkijken, want je kon zomaar omvergeblazen worden. Want er was toch wel een hard windje afgelopen weekend. Zelf als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik dat het zonnetje al staat te schijnen. En ik ben heel erg benieuwd naar wat het weer aankomende week gaat doen. En dat kan natuurlijk niemand beter vertellen dan Huub Misee. Goedemorgen, Huub.
1: Goedemorgen, Sanji. Ja, nou ja, zo hard als het in het weekend waaide, dat zal het de komende dagen niet meer doen. Ja, dat leek wel een beetje natuurlijk op het herfstweer, maar het viel uiteindelijk met de regen ook nog wel mee. Maar ja, vandaag is het allemaal weer wat rustiger, zoals ik al zei. Er is een noordwestenwind, maar het is een zwakke tot matige wind, kracht 2 tot 4. Er is wat bewolking, maar er zijn ook opklaringen. De zon die komt er regelmatig bij vandaag. Het blijft verder ook droog. We hebben een hoog drukgebied boven het zuiden van Engeland. Dat komt zelfs een beetje onze kant op. Dus voorlopig verandert er niet zo heel veel. Vandaag wordt het een graad of 19 vanmiddag. Het is nu zo'n 18, 19 graden of 17 graden. En ja, de komende nacht ook weinig verandering. Opklaringen, wolkenvelden, het blijft droog. De noordwestenwind neemt weer wat af omdat het hoge drukgebied dichterbij komt. En vannacht wordt het een graad of 13, 14. Morgen, eerlijk gezegd, veel van hetzelfde. Er zijn wolkenvelden. Er komt vooral morgenmiddag wel weer geregeld zon. En dan is de wind ook weer opnieuw zwak tot matig uit een westelijke richting. En dan kan het op veel plaatsen in Den Haag morgen toch alweer 20 graden worden. Woensdag, nou ja, dat is eigenlijk wel de dag dat ook de astronomische herfst begint. Dat gebeurt 's nachts, in de nacht van dinsdag op woensdag dus. Om 12:05 staat de zon boven de Evenaar. En vanaf dat moment, ja, dan gaan de nachten weer langer duren dan de dagen. Maar goed, woensdag is het op zich allemaal nog goed te doen. Weliswaar met bewolking. Pas in de avond kan er wat regen vallen. Echt veel zal het waarschijnlijk nog niet zijn. 19 graden. Donderdagochtend misschien nog een beetje regen. Daarna weer veel van hetzelfde met bewolking, af en toe zon. En vanaf vrijdag en ook met name het weekend gaat het langzamerhand weer wat beter worden. Er komt wat meer zon, het blijft dan droog. De temperatuur kan langzamerhand weer wat hoger worden. Ja, en het leukste van alles is eigenlijk nog het weer voor volgende week. Ja, dat duurt dus nog wel een tijdje hoor. Maar het lijkt erop dat we dan eigenlijk nog heerlijk najaarsweer krijgen. Met droog weer, meer zon en temperaturen die volgende week tot boven de 20 graden kunnen oplopen. Maar ja, dat kan ik natuurlijk uiteindelijk beter ook volgende week maandag weer vertellen. Dan weet ik daar weer meer van. Maar uiteindelijk ziet het er allemaal niet slecht uit dus.
0: Nou, wat lekker. Ja, ik heb op dit moment een kooltrui aan. Maar ik denk dat ik die de rest van de week niet nodig ga hebben dus.
1: Nee, ik denk het eigenlijk ook niet, want de nachten worden ook nog niet koud. En overdag dus allemaal een graad of 19 of 20 soms. Nee, misschien ga je het merken dat het wel iets aan de warme kant nog is, zo'n kooltrui. Ja.
0: Ja, nou heerlijk. Ik kijk er naar uit. Ik heb er lekker veel zin in. En dan kan ik dit weer uitdoen. Kom ik morgen in ieder geval in een t-shirt.
1: Ja, dat kan ook.
0: Yes. Nou, dankjewel Huub. En ik heb heel erg veel zin in het weer deze week in ieder geval. Ik ga er zeker van genieten.
1: Mooi zo, ja.
0: Hey, wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Zeker, tot dan.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer. De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken al jaren terug. Projectmanager corona Margje Troost van de GGD Haaglanden over nut en noodzaak van de coronavaccins.
7: Corona gaat ieder jaar nog steeds rond. In de zomer altijd minder, maar in de maanden waarin het weer wat kouder wordt, gaat het weer wat rond. Voor mensen die ouder zijn dan 70 of met een kwetsbare gezondheid is het nog zeker een ziekte om rekening mee te houden. En met zo'n coronaprik kan je de afweer eigenlijk weer even een soort van opfrisser geven om de kans op ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen.
6: Liefhebbers van snelle politieauto's is het misschien al opgevallen. De Haagse verkeerspolitie stapt geleidelijk over op andere zogenoemde snelle interventievoertuigen. De oude Audi A6 wordt vervangen voor een Mercedes E-klasse. De nieuwe wagens worden vooral ingezet voor de bestrijding van criminaliteit op het hoofdwegennet, algemene verkeershandhaving en de afhandeling van zware aanrijdingen. Tijdens een testperiode van 3 weken met de Mercedes werd gekeken of alle apparatuur logisch, efficiënt en veilig te gebruiken was. Het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, komt pestgedrag geregeld voor. Docent Merwe Kelic zet zich in voor een veiligere sfeer op school en omschrijft hoe en waar het mis kan gaan.
8: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten, denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt of iemand negeren. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
6: De inzet van Merwe Kelic is niet onopgemerkt gebleven. Ze is genomineerd voor docent van het jaar en hoort inmiddels bij de laatste 3 overgebleven kandidaten. Op 5 oktober hoort Merwe of ze die eretitel krijgt. Sluit ik af met het weer. Zonnige periode en minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19 vandaag. Morgen bewolkt er een kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagfm.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij nog steeds luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is momenteel 9:05 en het is vandaag 21 september. Een nieuwe week. En 21 september staat trouwens ook voor Wereld Alzheimerdag. Dat betekent dat vandaag de dag wereldwijd wordt gedacht aan Alzheimer. En in Nederland in ieder geval is dit jaar het thema blijven meedoen. En ik denk dat dat super belangrijk is, want er zijn nog heel veel dingen die natuurlijk mogelijk zijn, vooral in het beginstadium van Alzheimer. Ik begin dit uur met een verzoekje die ik zojuist heb binnengekregen. Het is het nummer heet Army van Ben Folds 5. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het zelf eigenlijk niet ken en ik me wil laten verrassen. Nou, van degene die dit verzoekje heeft gedaan, die geeft aan dat het een vrolijk nummer is. En dat gaan wij nu met elkaar bepalen.

0: Wat wil je van mij? Met Jajor en Hanna mee hier in de ochtendshow met Sanji. Het is vandaag natuurlijk Wereld Alzheimerdag. En Hart voor Den Haag wil daar iets mee. Ze willen namelijk ervoor zorgen dat mensen die zelf helaas Alzheimer of dementie hebben, gewoon weer een dag agent, trambestuurder, brandweerman of ambtenaar kunnen zijn. Ja, en Hart voor Den Haag wil dus persoonlijke wensen van Haagse ouderen daarmee werkelijkheid maken. Door ze nog één keer te laten doen wat ze vroeger echt deden in hun werk of in hun leven. Ik ga erover in gesprek met raadslid Damien Zeller van Hart voor Den Haag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Damien, waar kwam dit idee vandaan?
1: Ja, het mooie hierbij is...

0: Mijn partner werkt al jaren in de ouderenzorg en werkt ook met ouderen met dementie. En we waren een beetje aan het sparren. Wat zou je nou kunnen om die ouderen nog of een mooie dag te geven of toch nog een beetje mee te laten draaien in de samenleving? Want vaak hebben ze het gevoel dat ze er inderdaad niet meer toe doen. Ze vergeten natuurlijk heel veel zaken. Maar het werkleven, dat hebben ze zo lang gedaan, dat dat vaak als herkenning toch nog opkomt. En toen is het idee geboren.
1: Ja, en is dat dan net als muziek, dat als iemand bijvoorbeeld al wat verder in het proces is, zodra ze dan een oud nummer horen, dat dan gelijk alles weer wordt geactiveerd? Is dat dan ook met werk misschien zo te zien?
0: Ja, deels. Het is in ieder geval wel zo dat ze echt het herbeleven. Dat ze het gevoel hebben van, hey, ik heb dit inderdaad vroeger gedaan. Want ze hebben vaak dan wel nog de herinneringen aan het werkleven, maar weten natuurlijk niet meer precies hoe die dagen eruit zagen. En als ze dan daar staan, dan geeft dat misschien wel een vorm van herkenning.
1: Ja, en dit jaar is het thema ook bij Wereld Alzheimerdag blijven meedoen. Ik denk dat dit ook een mooie manier is, dat je daarop dan aansnijdt.
0: Ja, dat is een heel mooi haakje. Kijk, het is natuurlijk maar één moment en misschien maar een aantal uur. Maar als je die mensen alleen al het gevoel kan geven dat ze in ieder geval nog kunnen meedoen, ja, dan vind ik het een geslaagde actie.
1: Ja, en je hebt natuurlijk met Alzheimer heb je verschillende stukken. Als je in de beginfase zit, dan ben je zelf nog heel bewust van, oh ja, ik begin dingen te vergeten, maar ik weet nog wel echt wie ik ben. Nou, in een verder stadium, dan valt dat helaas een beetje weg. Hoe is het praktisch ook nog te realiseren? Is dat niet een hele uitdaging ook?
0: Ja, zeker, zeker. Kijk, je hebt natuurlijk al bijvoorbeeld de wensambulance in Nederland. En je hebt een aantal verzorgingshuizen die dat ook al doen. En het kunnen hele simpele wensen zijn. Het kan bijvoorbeeld iemand zijn die achter de balie heeft gestaan. Als er dan inderdaad bijvoorbeeld een verpleegkundige meegaat. En die kan daar weer een uur staan. En het is natuurlijk gewoon onder begeleiding. En misschien hoeft hij helemaal de werkzaamheden niet echt uit te voeren. Al is het alleen maar aanwezig zijn in een stadhuis, kan dat al het gevoel geven van, hey, dit is het.
1: Ja, ik voel me weer helemaal thuis. Ja. Nou, jullie willen daar eigenlijk geen extra potje voor openen, maar juist gebruik maken van de contacten die jullie hebben.
0: Klopt. Heel erg creatief nagedacht van, ja, hoe krijg je dit nou voor elkaar? En ook nog het college mee, want dat moet natuurlijk niet te veel geld kosten. Nou ja, we zijn als Den Haag een van de grootste werkgevers in de regio Haaglanden. We hebben een heel groot netwerk. Dus ja, zet dat in. Al is het van de HTM tot aan de politie of de brandweer, of natuurlijk gewoon baliemedewerker of de plantsoenendienst. We hebben zoveel verschillende banen die we die mensen weer kunnen laten herbeleven.
1: Ja, en jij wil eigenlijk niet wachten. Jij wilt eigenlijk gewoon dat dit plan er gelijk komt. Dat het nu al gaat gebeuren. Gaat het lukken?
0: Ik moet natuurlijk nu eerst nog wachten op beantwoordingen vanuit het college. Dus we hebben er zelf ook nog een actie aan gekoppeld. We willen ook één wens van een ouder in Den Haag zelf in vervulling laten gaan. Dus we hebben er een oproep voor gedaan, ook binnen vandaag op onze social media. Mensen kunnen dan mailen naar damien.seller@denhaag.nl met een wens voor een ouder in hun naaste die leidt aan dementie. Het moet natuurlijk wel met toestemming van die ouderen of van een naaste. En dan zullen wij kijken welke wens we in vervulling kunnen laten gaan. Want anders gaat dit natuurlijk denk ik gewoon nog wel een jaar duren. Want ik verwacht antwoord van het college. Ik hoop op een positief antwoord. En dan lijkt het me ideaal als we dat volgend jaar tijdens de volgende Wereld Alzheimerdag lanceren.
1: Ja, precies. Jij hebt zoiets van, nee, we gaan niet wachten. We gaan er gewoon nu al proberen te realiseren. En eigenlijk op eigen initiatief al een oudere zoeken. Dus mensen kunnen zich nu al bij jou aanmelden.
0: Ja. Klopt helemaal. Inderdaad, via de mail. Misschien ook als er hier ook nog een persbericht over online komt vandaag, dan kunnen mensen daar gewoon op reageren. En ik zal kijken wat we als partij kunnen doen.
1: En wat gaan jullie verder vandaag voor Wereld Alzheimerdag doen?
0: Nou ja, we geven er in ieder geval via de socials heel veel aandacht aan. Want het is vooral belangrijk dat mensen niet vergeten dat iedereen kent wel iemand met Alzheimer of met dementie. Maar je moet daar natuurlijk als bewoner in Den Haag ook een steentje aan bijdragen. Het heeft bijvoorbeeld met te maken als je iemand op straat tegenkomt die bijvoorbeeld de weg niet meer weet. Hoe ga je met zo iemand om? Maar daar zijn bijvoorbeeld cursussen voor van Wereld Alzheimerdag. Die hebben wij als fractie 2 jaar geleden ook gevolgd. En dat is ook wel weer iets heel goeds om te noemen. Den Haag doet al heel veel tegen dementie. Of nou ja, of voor die mensen voor dementie. Mensen aan de balie hebben allemaal zo'n cursus gehad. We hebben ook het predicaat de mensenvriendelijke stad ontvangen. Want we zetten het netwerk wat de stad heeft heel erg goed in.
1: Ja, precies. Ja, want jullie zijn inderdaad sinds Den Haag is sinds december vorig jaar officieel een dementievriendelijke stad geworden. Nou, ik denk dat heel veel steden hier natuurlijk ook van kunnen leren. Maar vind je ook zelf persoonlijk, dus los van je rol, als je hier dan bijvoorbeeld over straat loopt en er zou hier iemand lopen met dementie en die is even kwijt van oké, waar ben ik op dit moment? Denk je dat dan ook de inwoners van Den Haag voldoende weten wat ze dan zouden kunnen betekenen voor zo iemand?
0: Nog niet. En dat is denk ik ook wel echt wel een vergezicht. Dat we dat voor elkaar willen krijgen. Maar we kunnen natuurlijk wel klein beginnen. Kijk bijvoorbeeld naar de omgeving van verzorgingstehuizen. En zorg dat die mensen vanuit de gemeente een cursus krijgen. Hoe ga je daarmee om? Dan heb je in ieder geval al de directe omgeving van verzorgingstehuizen gepakt. Je hebt natuurlijk ook heel veel ouderen die gewoon nog thuis wonen. Dus die moet je dan op een andere manier zien te bereiken. Maar ik denk dat we daar al mee een hele mooie slag kunnen slaan.
1: Nou, ik vind het supermooi dat jullie hiermee aan de slag willen gaan. Als er nu iemand is die aan het luisteren is en die denkt van... joh, ik ben misschien mantelzorg en ik ken iemand voor wie dit echt perfect zou zijn. Waar mogen ze dan naartoe mailen?
0: Dat mag naar damien.zeller@denhaag.nl. Als je niet weet hoe je het schrijft, staat het ook op de gemeente Den Haag website.
1: Nou, ik zou zeggen, ga zeker even kijken. Want wie weet gaat misschien jouw oma, opa of wie dan ook in jouw omgeving... die hier helaas mee te maken heeft, weer even een dagje terug in zijn oude beroep.
0: Leuk.
1: Dankjewel, Damien.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Op het Malieveld zijn zaterdag flinke rellen uitgebroken tijdens een demonstratie tegen het kabinetsbeleid. Een groep probeerde richting de binnenstad te trekken, maar werd door de politie tegengehouden. Daarna werd onder meer zwaar vuurwerk, bier en hout naar de politie gegooid en waren er racistische en antisemitische spreekkoren en Hitlergroeten. De demonstratie werd uiteindelijk beëindigd en voor een deel van Den Haag gold een noodbevel. Vanuit zowel de Haagse als landelijke politiek is het geweld veroordeeld. ADO Den Haag heeft zaterdag punten laten liggen tegen SC Cambuur. In eigen huis kwamen de Hagenaars niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO kwam vlak voor de rust op achterstand, maar wist in de tweede helft toch nog gelijk te maken. Daarmee wacht de ploeg na 7 wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. En Hagenaars weten de Haagse fietspas inmiddels goed te vinden. In 3 maanden tijd zijn bijna 500.000 fietsen gestald in de 18 fietsenstallingen. De gemeente gebruikt de gegevens van de pas om te bekijken welke soort fietsen er worden gestald en wil de stallingen daarmee vanaf volgend jaar beter inrichten. Begin 2027 komt er bovendien een proef waarbij fietsers via de pas kunnen sparen voor korting bij Haagse ondernemers. En dan het weer. Vandaag krijgen we weer meer ruimte voor de zon en neemt de wind af. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Ja, een prima begin van de week dus.

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: What time is it, man?

Vandaag is het 21 september en dat betekent dat het Wereld Alzheimerdag is. En ik dacht, laten we het daar eens even over hebben, zonder het meteen heel erg zwaar te maken. Ja, eerlijk is eerlijk, iedereen vergeet wel eens wat. Je loopt bijvoorbeeld naar de keuken en zodra je daar staat denk je, wat kan ik je ook alweer doen? Dat gevoel kennen we allemaal. Ja, en dat soort vergeetachtigheid is meestal eigenlijk heel normaal. Dat overkomt iedereen. En Alzheimer is natuurlijk iets heel erg anders. Het is een hersenziekte waarbij onder andere je geheugen, je denken en uiteindelijk ook dagelijkse handelingen steeds moeilijker kunnen worden. Ja, Wereld Alzheimerdag is er dus juist om daar extra aandacht voor te vragen en meer bewustwording te creëren. Ja, en dus niet alleen voor de mensen die ermee leven, maar ook vooral voor hun partners, kinderen, vrienden, mantelzorgers. Want Alzheimer en dementie, dat is een ziekte die je nooit, maar dan ook nooit in je eentje draagt. Die draag je eigenlijk met jouw omgeving. Ja, en wat ik zelf zo mooi vind om vandaag te onthouden, is als iemands geheugen achteruit gaat, betekent dat dus niet per se dat dan alle gevoelens verdwijnen. Want het kan zo zijn dat op een gegeven moment de persoon die Alzheimer heeft jou niet meer herkent, maar zich wel super veilig voelt of blij en geliefd. En dat dan die erkenning van, oh, wacht eens even, jij bent mijn kind, jij bent mijn partner, dat is er misschien niet, maar wel die blijdschap, gewoon die emotie, want dat zit zo diep geworteld. En dat is eigenlijk ook te zien met bijvoorbeeld muziek of een bekend liedje. Dat kan ineens heel veel losmaken. Vooral als het een nummer is wat iemand bijvoorbeeld in zijn kindertijd heel vaak heeft gehoord. Zodra je dat dan afspeelt, dan raakt het bepaalde emoties, bepaalde zintuigen gaan erop aan. En dan zie je ineens van, oh, muziek verbindt dus echt. Ja, en als radiomaker vind ik dat natuurlijk super mooi. Want wat doe ik heel de dag hier? Plaatjes draaien natuurlijk. En ik hoop dat ik daar natuurlijk ook mensen mee mag raken. Ja, dus het is eigenlijk ook wel een beetje een reminder voor ons allemaal dat het vandaag Wereld Alzheimerdag is. Om ook gewoon vooral heel erg geduldig te zijn. Want het kan zo zijn als jij iemand in je omgeving hebt die dan hier helaas aan leidt. Dat je denkt, ja, ik heb nu al voor de 10e keer gezegd. Ja, lieve schat, dan doe je het maar voor de 11e keer. Want met een beetje geduld, heel veel liefde, kom je toch ver.

0: Goedemorgen.
1: Good morning. Hoe is het op deze maandagochtend?
0: Ja, goed. Ik dacht wel echt toen ik vanmorgen mijn wekker voelde gaan, want die gaat dan op mijn horloge, dat ik dacht, nee, het is een foutje. Die heb ik niet goed gezet.
1: Dacht dat het te vroeg was?
0: Dat het weekend nog was.
1: Oh ja, ja.
0: Dat hoopte ik dan.
1: Ja, en dat was dus niet zo.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, maar gisteren heb ik de wekker gezet, ben ik vroeger uitgegaan, heb ik gesport.
1: Oh, wat goed. Wat ging je doen?
0: Fitness, maar ik ben dat dus niet meer zo goed gewend. Want de jaren dat ik om 9 uur sportte, stond ik wel om 7 uur op. En dan was mijn ontbijt helemaal al in het systeem. En nu was ik natuurlijk gewoon om 8:10 uit mijn bed gegaan en om 9:05 op de sportschool. En ik had het zo zwaar. Zweten en trillen. En ik dacht dat ik moest aan 2 kanten tegelijk het eten eruit moest gooien. Dus ik heb in plaats van 3 rondjes kracht, heb ik 2 rondjes kracht gedaan. En toen ben ik nog maar even 1,5 kilometer gaan wandelen buiten, rustig met de wind door mijn haren.
1: Ja.
0: Maar het was wel fijn, want ik ging naar een feestje om 12:30 of zo. 12 uur. En toen keek ik. Ik zeg, ik heb al 7500 stappen erop zitten op deze zondagochtend.
1: Ja.
0: En ik heb mijn trainingsring al vol. Dus dat voelt wel lekker op zo'n weekenddag. Maar daardoor had ik natuurlijk wel minder het idee gehad dat ik had kunnen uitslapen.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, ik ben er gewoon mee en ik heb er zin in. Het is heerlijk weer buiten. Echt een beetje wind, wat wel fijn is. Want als je wandelt, heb je het weer warm.
1: Ja, ik koel je toch af. En heel de week wordt het dit soort weer.
0: Lekker! Ja,
1: echt fantastisch.
0: Ja, picknicken, buiten eten en wandelen.
1: Ja, en wist je dat vanaf woensdagnacht 11:55 dan officieel, dat zei Huub net heel mooi, ergens ook de herfst begint. Want dan staat zon staat dan recht op de Evenaar.
0: Ja, maar het is nu 21 september. Ja. Dus zoals wij het op de kleuterschool geleerd hebben, begint het vandaag.
1: Ja.
0: Maar het is dus een hele mooie herfst dan.
1: Ja, dus het is wel lekker. Het is prachtig. Het is in ieder geval geen weer voor een kooltrui.
0: Nee, dat heb jij dan weer even. Ik had vandaag weer mijn trui achterstevoren aan. Maar nu zag ik het bij de spiegel in de wc hier. Ik had vorige week ook al een keer mijn trui achterstevoren aan.
1: Ja, maar dat is gewoon een nieuwe trend. Ik zie het al. Ja. Dit wordt gewoon een nieuwe trend.
0: Zo raar, met een veehals op je rug. En dan hier zo hoog. Ik denk, waarom zit het nou zo raar?
1: Ja.
0: Nou, goed. Dus vanmorgen inderdaad, ik had nog even willen liggen. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben hier en we gaan gewoon lekker programma maken. We gaan het hebben over de beursvloer. Met Gert-Jan Aleman van Pep. Hij appt me net, ik sta voor de deur. Ja, ik sta achter de microfoon, Gert-Jan. Ik kan het even niet open doen. Ik ben hier. Dus we gaan het hebben over de beursvloer. Dat is altijd heel mooi, hè? Hoe dan in Den Haag vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven elkaar vinden. Wij hebben iets over, wij hebben iets nodig. Zo vind ik heel mooi. Heel duurzaam. We hebben natuurlijk een Adapt Don't Shop. En terug van weg geweest, ik heb hem echt gemist, is Luc Wessels. En die is er eigenlijk altijd op maandag het 2 uur bij mij bij. En vandaag is hij er weer. En daar heb ik heel veel zin in. We zijn wel echt. We beginnen lekker met een knaller, met een banger bij de F na 11 deze week. Want het is de letter R deze week. Dus ik begin lekker met Ray.
1: Oh ja.
0: Where the hell is my husband? Nou ja, de hel heb ik erbij verzonnen. Het zingt wel, maar zo heet hij niet. En Nightingale Lane, dat vind ik ook zo'n mooi nummer. Oh my god, dan gaat ze eerst praten, hè? This is a song about the hardest heartbreak I ever experienced. Zoiets. Nou, prachtig. Ja. Echt zo'n mooi nummer. Dus daar kan je op gaan stemmen. Welke kies jij?
1: Ja, Where's My Husband. Ik vind dat zo'n leuk nummer.
0: Je moet natuurlijk ook nog trouwen. Dus je wil ook gewoon weten waar die is.
1: Ja.
0: Ik denk altijd wel eens gewoon af en toe van ik weet niet waar die is, maar hij is wel even lekker rustig zo. Ja. Maar ik ben al ruim 15 jaar getrouwd. Dus dat is net even wat anders. Ik kan niet kiezen. Ik vind het wel grappig. Gisteren reden wij van dat feestje naar huis. En toen bij de Albert Heijn zegt Paul, ik spring er hier uit. Maar hij reed.
1: Ja, oké.
0: Okay. Oh, okay. Dus ik natuurlijk snel achter het stuur. En de meiden, mag dit liedje op, mag dat liedje op. En toen kwam Ray, Where's My Husband. Maar toen was ik al aan het inparkeren. En toen hebben we hem weer scherp gezet en een beetje harder. Dat als hij dus vanmorgen instapte,
1: dat hij dat zou horen.
0: Dat dan als eerste hoorde hij, baby! Where is my husband? Ja, goed, stemmen nu op Instagram.
1: Ja, superleuk. Nou, ik weet waar ik op ga stemmen in ieder geval. Nou, veel plezier zo met de haastbakkie.
0: Dankjewel.

0: Amsterdam blinkt.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
8: Ik ben Reinoud Roemer. De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken al jaren terug. Projectmanager corona Margje Troost van de GGD Haaglanden over nut en noodzaak van de coronavaccins.
9: Corona gaat ieder jaar nog steeds rond. In de zomer altijd minder, maar in de maanden waarin het weer wat kouder wordt, gaat het weer wat rond. Voor mensen die ouder zijn dan 70 of met een kwetsbare gezondheid is het nog zeker een ziekte om rekening mee te houden. En met zo'n coronaprik kan je de afweer eigenlijk weer even een soort van opfrisser geven om de kans op ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen.
8: Liefhebbers van snelle politieauto's is het misschien al opgevallen. De Haagse verkeerspolitie stapt geleidelijk over op andere zogenoemde snelle interventievoertuigen. De oude Audi A6 wordt vervangen voor een Mercedes E-klasse. De nieuwe wagens worden vooral ingezet voor de bestrijding van criminaliteit op het hoofdwegennet, algemene verkeershandhaving en de afhandeling van zware aanrijdingen. Tijdens een testperiode van 3 weken met de Mercedes werd gekeken of alle apparatuur logisch, efficiënt en veilig te gebruiken was. Het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, komt pestgedrag geregeld voor. Docent Merwe Kelic zet zich in voor een veiligere sfeer op school en omschrijft hoe en waar het mis kan gaan.
10: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten, denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt of iemand negeren. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
8: De inzet van Merwe Kelic is niet onopgemerkt gebleven. Ze is genomineerd voor docent van het jaar en hoort inmiddels bij de laatste 3 overgebleven kandidaten. Op 5 oktober hoort Merwe of ze die eretitel krijgt. Sluit ik af met het weer. Zonnige periode en minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19 vandaag. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenagevm.nl.
11: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
13: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
14: We trappen dit uur af met Cat's Eye Animal. Tot zo.

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8 minuten over 10 op deze maandag 21 september. Zoals we op de kleuterschool leerden, begint vandaag de herfst. Ik weet dat dan weer mannen en vakkundigen daar weer allemaal anders doen. En dan zeggen nee, woensdag of het is al begonnen. Maar zoals wij het op de kleuterschool leerden, is op 21 september het begin van de herfst. Dat is vandaag. Maar we krijgen supermooi weer. Hoe lekker is dat? Bij mij op de koffie. Hij zit al begonnen. Maar zoals wij het op de kleuterschool leerden, is op 21 september het begin van de herfst. Dat is vandaag. Maar we krijgen supermooi weer. Hoe lekker is dat? Bij mij op de koffie. Hij zit al aan een lekker Haags bak.

0: Of je nou Where's My Husband neemt, die ter keuze staat vandaag, of Nightingale Lane, ja, dat is weer een echt prachtige ballad. Die andere is een banger. Het is zo mooi. En daar kan je dus uit kiezen. Dus het is Kill Your Darlings vandaag. Want het kan alleen maar, het is alleen maar raakschieten. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet. Ik ga ze natuurlijk aan je laten horen. Ga jij dan als de witte weer gaan naar Instagram om te stemmen.
1: Even na 11.

0: It's My Life, No Doubt. En daarvoor je Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie zit directeur van PEP, Gert-Jan Aleman. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Wat fijn dat je er weer bent.
2: Ja, lang geleden.
0: Nou, maar dat is het echt. Want mijn hele zomervakantie en ook niet vlak daarvoor en ook niet vlak daarna.
2: Nee, dat klopt.
0: Dus het is een hele poos geleden. Gaat het goed?
2: Het gaat goed, ja. Herstellend van een griepje, dus vandaar nog een beetje een sexy stem. Maar...
0: Oh ja, ja. Nou, daar doe ik het ook op die sexy stem. Hey, voordat we het over de beursvloer gaan hebben, want daarvoor ben je natuurlijk gekomen, wil ik het ook even hebben over andere dingen die spelen. Je was onlangs in Brussel. Was je daar ook aan het werk?
2: Ja.
0: Wat was jij daar aan het doen?
2: Ja, nou, mijn vrienden van mij die wonen in Brussel. En als zij op vakantie gaan, dan pas ik op de kat.
0: Oh, dus dan ben je aan het thuiswerken vanuit Brussel.
2: Precies.
0: Ja, precies. Maar dat is wel leuk.
2: Ja, nou, ik vind het heel belangrijk dat we hebben... Nou, corona was verschrikkelijk op een heleboel punten. Maar het was ook heel positief op een aantal punten. En ik hoop gewoon dat we die positieve punten uit corona vasthouden.
0: Ja.
2: En wat je natuurlijk steeds meer ziet, is dat mensen weer massaal teruggaan naar kantoor. Nou, en ik probeer naar mijn mensen altijd duidelijk te maken dat dat dus niet hoeft. Hè. Dus,
0: nee, dat je flexibel daarin mag zijn.
2: En dat je ook gewoon pas geleden een medewerker zelfs 3 maanden naar Thailand gegaan. Ja, dat was voor ons ook spannend. Goh, ja? Hoe gaat dat dan?
0: Ja, want dat is met meetings wel wat uitdagender wat betreft het tijdsverschil.
2: We hadden natuurlijk wel goede afspraken gemaakt. Hè. Ja. Dus de afspraken was wel van, goh, je mag wel een vroege werkdag in Nederland hebben. Maar afspraak is afspraak. Dus natuurlijk hebben wij een beetje rekening met hem gehouden. Maar dat ging eigenlijk best wel. Dus hij startte zeg maar Nederlandse tijd 6:30, 7:00. Ja, en dan ben je dus nog wel op tijd klaar om ook nog wat aan je dag te hebben. En als je natuurlijk, hij werkte dan 4 dagen. Dan ben je natuurlijk ook gewoon 3 dagen zit je in Thailand volledig.
0: Ja. Dus, maar dat is wel een toffe werkgever ben jij.
2: Ja, nou, ik probeer altijd te zoeken naar de mogelijkheden. En ik denk, dan hou je het zo lang mogelijk ook leuk.
0: Maar dat is toch? Natuurlijk, je voorkomt natuurlijk wel heel veel overspanningsklachten en dat soort dingen, als je wat flexibeler bent.
2: Ja, kijk, ik denk altijd, als ik thuis werk ook, dan neem je even je mini-pauzes, doe je even je was erin of je vouwt je was op. Nou, dat brengt ook gewoon in je privéleven meer rust.
0: Ja.
2: En een gelukkige medewerker privé betekent ook een gelukkige medewerker op het werk. Daar ben ik van overtuigd.
0: Maar samenkomen zo af en toe is ook belangrijk,
2: zeker,
0: hè?
2: Zeker, zeker. En dat doen we ook genoeg, hoor, bij PEP. Naast dat we natuurlijk ook echt gewoon de dagen op kantoor zijn, zeg maar, doen we ook best veel leuke activiteiten buiten werktijd met elkaar. Van wandelingen tot dat we met z'n allen vrijwilligerswerk doen ergens. En,
0: dat is natuurlijk wel wat centraal staat bij jullie. Jullie zijn de organisatie die hulp bieden aan vrijwilligersorganisaties, stichtingen, verenigingen. En bij jullie, ik wil dat altijd, het voelt een beetje als van, ga je het nou weer vertellen? Maar ik denk toch altijd, kracht van de herhaling.
2: Zeker.
0: PEP is er voor iedereen die hulp nodig heeft bij het runnen van een vrijwillige organisatie.
2: Zeker, ja. En dat gaat echt vanaf, ik heb een idee. En dan gaan wij jou helpen met je idee om dat op papier te krijgen. Om daar een status aan te geven, stichting, vereniging. Tot en met geld vinden. Daar zijn we ook goed in, subsidies, fondsen. Tot en met het vinden van vrijwilligers. Je daarin begeleiden hoe je dat moet doen. We trainen veel. Er zijn bijna 300 trainingen die je gratis kan volgen als je vrijwilliger of mantelzorger in Den Haag bent.
0: Ja, mantelzorgers ook dus.
2: Mantelzorgers ook, zeker, zeker. En we hebben heel veel bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, waar we dan weer mensen aan elkaar koppelen. Bedrijfsleven, gaan we straks over hebben.
0: Ja, precies. Want als er iets is waar jij goed in bent, is het zeker netwerken, maar mensen aan elkaar verbinden.
2: Zeker, ja.
0: Jij bent echt een verbinder.
2: Ja, verbindelaar noem ik
0: een verbindelaar. Vind ik ook leuk, een verbindelaar.
2: Ja.
0: En wat doe je dan? Verbindelen.
2: Ja, verbindelen, ja. Nee, maar dat klopt. Ik vind het, ik ga ervan aan gewoon, zeg maar, als ik mensen verder kan helpen. En dat geeft zoveel energie. En dat hoeft echt niet altijd voor PEP wat op te leveren. Dat is helemaal niet altijd mijn doel, zeg maar. Maar als ik gewoon al zie, als je bijvoorbeeld 2 maatschappelijke organisaties... of een bedrijfsmaatschappelijke organisatie aan elkaar koppelt en je ziet daar mooie dingen uit ontstaan. Ja, is toch kicken.
0: Ja, dat is het zeker.
2: En we worden, ik zeg altijd, Den Haag wordt er beter van. Hè? En daarvoor staan we elke dag aan de lat.
0: Ja, en zo meteen zometeen gaan we het hebben over zo'n prachtig initiatief wat jullie altijd zelf organiseren. Ja. Dus dan zijn jullie niet de helpende hand, maar echt de organisator. En dat is de beursvloer. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Leuk. Eerst tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Somjeu klaarstaan met Feels.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Altijd tijd voor Haags artiesten en dit was Sommieu met Feels.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Ja, en hier bij mij aan een lekker Haags Bakkie, maar volgens mij is die op. Ja, hij is op. Lekker Haags Bakkie zat. Maar hij is er nog steeds, Gert-Jan Aleman van PEP. Gert-Jan, we gaan het hebben over de beursvloer.
2: Zeker.
0: Voor de mensen die dat even niet helder hebben, kan je mij omschrijven, wat is de beursvloer van PEP?
2: Ja, het is de maatschappelijke beursvloer. En op die beursvloer, wat PEP één keer per jaar organiseert in het najaar, daar brengen wij het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij elkaar. En dat is een beursvloer van 1,5 uur, dus onder druk. Met beursmannetjes, met een gong, echt helemaal officieel. En wat we daar doen is eigenlijk dealen, matches maken met gesloten beurzen. Nou, ja. Bijvoorbeeld een voorbeeldje. Een hotel heeft stoelen over. Een maatschappelijke organisatie heeft stoelen nodig. Nou, die komen tot elkaar. Maatschappelijke organisatie moet ook wel terugdoen. Dus die gaat bijvoorbeeld een schilderij maken voor in hun hotel. Nou, dan hebben ze een match, wordt een bepaalde waarde aangehangen. Gaat naar de notaris, wordt ondertekend. En dan moeten ze de match in het komende jaar, half jaar gaan uitvoeren.
0: Ja.
2: Dus met gesloten beurzen. Dat kan in mensen, middelen, materialen zitten.
0: Ja, eventjes dat een beetje meer duiden. Want materialen, stoelen, dat is een heel helder voorbeeld.
2: Ja, snap ik.
0: Maar mensen?
2: Mensen, nou, je kan bijvoorbeeld als een bedrijf zeggen van, goh, ik kom een keer met mijn medewerkers, kom ik vrijwilligerswerk doen. We noemen dat medewerkersvrijwilligheid. Maar daar kan je natuurlijk afspraken over maken. Of je kan zeggen van, joh, wij vinden dit zo'n geweldige stichting als bedrijf. Wij zorgen dat er elke vrijdag 2 medewerkers zijn om jullie te helpen met bla bla bla. Dus het gaat echt over de inzet van medewerkers als een vrijwilliger bij die stichting.
0: Maar dat kan dus ook heel specifiek op een expertise zijn.
2: Zeker.
0: Dus ik heb een bedrijf in software genieën. Ja. En een vrijwilligersorganisatie die heeft even wat hulp nodig bij de computers te installeren.
2: Ja, dat is gelijk ook inderdaad de expertise kant. Dan zit je inderdaad aan bijvoorbeeld communicatiebureaus staan, daar weet ik. Marketingbureaus, adviesbureaus. Dus stel voor je wil als stichting, vereniging je missievisie veranderen. Of je wil je. Er staat bijvoorbeeld ook een accountantskantoor. Die kan je helpen met bijvoorbeeld eens even kritisch door je financiën kijken. Of je te helpen bijvoorbeeld bij een uitvraag voor een nieuwe accountant. Dan mag die accountantsbureau natuurlijk niet meedoen, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Maar zo wordt er dus een heleboel expertise aangeboden. En dat kan dus eenmalig zijn. Hè? Dus,
0: ja.
2: Goh, we doen een opdrachtje van 2-3 uurtjes bij je. En het kan dus ook wat langduriger. Goh, je geeft als bedrijf 4-5 uur per maand bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Per week aan een organisatie.
0: Want het zou bijvoorbeeld ook als je grote aannemerij hebt.
2: Zeker.
0: Of, en er moet af en toe wat gebeuren qua een technische hulpvraag.
2: Ja. Ik weet, 2 jaar geleden hadden we op de beursvloer echt een geweldige stichting. Mag ik ook wel noemen.
0: Ja.
2: Compassie. Hele mooie stichting. Die hadden echt een heel goed team gestuurd. Die echt goed op elkaar was aangesloten. Als vragende partij dan eigenlijk. Hè. Die hadden geregeld een architect die een verbouwing tekende. Die had geregeld een aannemer die de verbouwing deed. En die had geregeld dat hij werd aangekleed, zeg maar.
0: Ja, dus een stylist.
2: Fantastisch.
0: Dat hadden ze allemaal op de maatschappelijke beursvloer binnengehaald.
2: Precies. Ja.
0: En wat deden zij daar dan voor terug?
2: Ja, nou, dat was grappig, want zij helpen mensen met psychische problemen door mensen die eigenlijk zelf ervaringsdeskundigen zijn.
0: Ja.
2: Dus zij weten heel veel van de psyche en van dat soort dingen. Dus zij hadden kant-en-klare workshops gemaakt voor bedrijven over werkstress, over omgaan met mensen met psychische problemen, over hoe hou je best in mensen naar boven. Dat soort workshops, zeg maar. Dus waren de bedrijven ook weer super blij mee.
0: Ja, nou wat goed. Dit is echt een succesverhaal.
2: Zeker.
0: Is dat helemaal achter de rug al?
2: Wij hebben vorig jaar hadden we 212 matches in 1,5 uur tijd.
0: En
2: ik zeg dat ik het ietsje heb opgerekt, want er werd nog zo druk onderhandeld op het laatst. Dus ik denk een uur en 3 kwartier.
0: Maar hoe zie ik dat voor me? Dat is dus niet allemaal centraal. Ze gaan allemaal met elkaar de boer op.
2: Ja, ja.
0: En eens handjeklap. Ja, en dan...
2: ja, het is een hele grote zaal. En we hebben in die zaal zeg maar expertisehoeken. Dus materialen, advies, communicatie, dat soort dingen. Nou, dan gaan de gong. Als het goed is, gaat onze nieuwe wethouder van Hart voor Den Haag. Die gaat hem openen, Richard de Mos. En nou, dan gaat de gong. Dan gaat het geluidsniveau van 0 naar 300 in één seconde. Want iedereen wil snel onderhandelen met elkaar. Nou, dan wordt er dus een deal gesloten. Dan komt er een matchmaker bij. Dat is zo'n beursmannetje. Die checkt het, zet het op papier. Twee handtekeningen eronder. Dan gaan ze naar de notaristafel. Dan gaan ze checken of het wel echt klopt. Komt de handtekening van de notaris erop staan. En dan gaat hij in het bakje van... we kunnen hem tellen als goede match. Nou, en zo vinden er dan meerdere matches plaats. Hè. Dus ja, sommige bedrijven hadden vorig jaar 20 matches.
0: Ja. Want als je 200 stoelen over hebt, dan zijn er misschien wel 10 organisaties die allemaal een deel daarvan willen.
2: Zeker, zeker, ja. En wat ook leuk is bij de bedrijven, vind ik altijd, ze komen met een bepaald aanbod, maar ze raken zo geïnspireerd door de mooie verhalen die ze horen van de stichtingen en de verenigingen die er zijn. Ja, dat ik ben nog wel een keer directeur van het Novotel, die zei... ja, ik heb veel meer weggegeven dan dat ik eigenlijk van plan was. Want ik werd zo enthousiast ervan. Nou, dat horen we natuurlijk graag. Nou ja, en dan...
0: Leeg hotel.
2: Na anderhalf uur wordt de gong weer geslagen. Dan gaat de notaris rekenen en dan maken we de eindstand bekend. Vorig jaar was dat bijna 8,5 ton.
0: Zo.
2: Echt heel veel geld. 212 matches, dacht ik uit mijn hoofd. Ja.
0: En als mensen die nu luisteren denken van... oh, maar ik wil me ook inzetten en ik wil me als bedrijf... aanmelden voor deze maatschappelijke beursvloer. Hoe doen ze dat?
2: Ja, dat is heel goed. Daarom zit ik ook bij jou. Want dit wordt de pressure cooker. De laatste plaatsjes zijn namelijk beschikbaar nu voor de bedrijven. Ze gaan dan naar www.pepdenhaag.nl/beursvloer.
0: Ja.
2: Nou, en daar staan twee knoppen. Je kan je aanmelden als bedrijf. En dan is een langere versie. Dan word je gelijk door vraagstellingen zeg maar meegenomen... om gelijk ook goed na te denken over het aanbod wat je wil hebben. Je kan ook een korte versie. Hoef je alleen maar je NOW-gegevens van je bedrijf in te voeren. En dan word je door een van mijn collega's gebeld.
0: Okay.
2: En dan gaan we het samen doen, zeg maar. En als je dat hebt gedaan... dan moeten we je nog officieel even goedkeuren... van klopt het allemaal wel. En als dat gebeurd is, dan ben je gewoon deelnemer op 8 oktober. Niet onbelangrijk om dat even te zeggen.
0: En waar?
2: 8 oktober, we zitten op het ROC Mondriaan. Op de Vias Dreef, dus bij Ypenburg. Gratis parkeren in de omgeving.
0: Maar dat is mooi.
2: Het is een prachtige locatie. Heel groot, heel ruimtelijk.
0: En moeten ze dan een kraampje inrichten?
2: Nee. Het is, wij hebben dus die hoeken, zeg maar.
0: Ja.
2: En je loopt gewoon door de zaal heen. De bedrijven die hebben een badge om met een bepaalde de kleur en de maatschappelijke organisaties hebben een badge om met een bepaalde kleur. En de beursmannetjes en vrouwtjes die ertussen lopen met de felgekleurde jasjes, die kunnen je altijd verbinden. Hè? Dus op het moment dat je zegt, oh, ik zoek de Nagevemter, oh ja, ik zie Jessica daar, en dan wordt er verbonden. En ik ben zelf spreekstalmeester, dus kom je er helemaal niet uit, dan kom je naar mij toe en dan roep ik om.
0: Ja.
2: En dan zorgen we dat die match plaatsvindt.
0: Nou, fantastisch. Ja. En mensen, jullie kunnen je aanmelden via pep.nl/beursvloer. Gert-Jan,
2: pepdenhaag.nl/beursvloer.
0: Heel goed.
2: Voor de zekerheid.
0: Ja, pepdenhaag.nl/beursvloer. Dankjewel.
2: Dankjewel, Jessica. De

0: Sigala, Easy Love. En daarvoor je Benson Boone met Mystical Magical. Volgens mijn jongste dochter het allermooiste liefdesliedje. Of eigenlijk liedje wat er is.
1: Adopt, don't shop.
0: Goedemorgen. Agnes hangt aan de telefoon.
2: Jazeker. Goedemorgen, Jessica.
0: Goedemorgen, Agnes van de Haagse Dierenambulance. Wij gaan een huisdier voorstellen aan de luisteraars. Wie staat er in de spotlight vandaag?
2: In de spotlight staat vandaag Buster, een 6-jarige zwart-witte kater.
0: Ja, ik zie hem. Hij heeft zichzelf overwonnen, staat daarbij. Wat betekent dat?
2: Buster heeft nogal een bewogen leven gehad. Hij heeft heel lang gezworven. En hij is bij ons in beeld gekomen toen hij op een zwerflocatie gevangen werd door ons. Een van onze taken is dat zorgen van dat de zwerfkattenpopulatie van Den Haag niet verder groeit. Dus vangen wij regelmatig zwerfkatten. Dus echt, als bewezen is dat er geen eigenaar is. En die castreren we. Dan kijken we altijd of de poes of kater in kwestie ook een huisje zou willen. Nou, dat was bij de eerste keer bij Buster absoluut niet het geval.
0: Oké.
2: Daarom werd hij weer in zijn vertrouwde omgeving geplaatst. Maar ja, 1,5 jaar later bleek hij rond te hangen op een manege. En bleek hij wel interesse te hebben voor mensen. Dus wij hebben hem opgehaald. En we zijn een huisje voor hem gaan zoeken.
0: Ah, wat fijn. En dus hij gaat bij jullie nu lekker met mensen?
2: Ja, hij is wel erg schuw. Maar als je bij hem op de kamer komt, je krijgt kopjes. Alleen bij hele plotselinge bewegingen of geluiden schrikt hij nog wel eens. Het is een ontzettende lieverd. Hij kan enorme harde kopjes geven. Hij laat zich graag aaien. En lijkt me een echt gezellige jongen om mee samen te wonen.
0: En wat zijn de eisen voor het gezin waar hij terechtkomt? Of het huis?
2: Geen andere huisdieren, dus geen katten, geen honden.
0: Okay.
2: Hij is geadopteerd geweest. Daar had hij het best naar zijn zin. Maar daar was een hond en daar kon hij maar niet aan wennen. Dus deed Buster wat hij het beste kon. Hij ging weer naar buiten.
0: Ja, en liep hij weer weg.
2: Ja. Een tuin is een must, want omdat hij een gedeelte van zijn leven ook vrij beweegd heeft natuurlijk, hè, kunnen we hem een tuin nu niet ontzeggen.
0: Nee. En wat is nou jouw professionele mening als verzorger bij de Haagse Dierenambulance van katten? Is het prima als een kat in een afgeschermde tuin kan? Of vind jij dat een kat echt moet mogen dwalen door alle tuinen van de omgeving en de stoep of het parkje?
2: Nou, het is helaas niet zo dat we zonder verkeer leven. Dus ik ben altijd wel voor een afgeschermde tuin.
0: Ja.
2: Maar dit behoort niet altijd tot de mogelijkheden. Als je huurt, kan je dat niet altijd realiseren.
0: Ja.
2: Dus zo veilig mogelijk, een rustige buurt, daar kan je een kat wel buiten laten lopen. Maar in dit geval, omdat Buster zo lang heeft gedwaald en hem dat niet bepaald goed heeft gedaan, zoeken we echt naar een tuin waar hij een beetje vrolijk kan rondlopen en niet te ver afdwaalt.
0: Ja, precies. Dus dat hij een beetje bij het huis kan blijven, maar wel beweging in de tuin kan hebben.
2: Ja, want Buster is echt op dit moment mijn favoriet.
0: Echt?
2: Hij is zo liefdevol. En dat voor een kat die al zoveel meegemaakt heeft.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij probleemloos aan je kan wennen. Wel met wat geduld. Maar ik denk echt dat het een aanwinst is voor een gezin. Wel rustig. Kinderen 12 plus, tuintje erbij. Dan is hij helemaal gelukkig.
0: Nou, en als mensen denken, ik wil Buster eens eventjes ontmoeten. Want misschien is dit wel mijn kat. Wat moeten ze dan doen?
2: Op onze website dierenambulancedenhaag.nl heb je de rubriek adoptiedieren. Daar staan al onze adoptiedieren op, waaronder ook Buster. En je kan een formuliertje invullen. Bij Busters verhaal staat er onder een formuliertje. Dan kan je laten weten wie je bent, wat je te bieden hebt en wat je in een kat zoekt.
0: Ja, nou, ik hoop dat er heel snel berichten binnenkomen voor Buster, dat hij zijn forever home gaat vinden. Agnes, dank je wel.
2: Alsjeblieft.

0: Magnetic van Bouws aan de Voordeur Kensington met Call You Home. En daarvoor Big Girls, You Are Beautiful van Mika.
1: Even na 11.

0: Effen na 11.
1: Je hoorde zojuist de keuze voor de Effen na 11. En je hebt nog maar 4 minuten om jouw keuze door te geven. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Effen na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Het zijn 2 nummers van Ray. Je hebt ze net gehoord. Het is hartstikke moeilijk om te kiezen. Maar als jij niet kiest, dan kies ik wel. Dit is Carol G met Bruno Mars. Still.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer. De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken al jaren terug. Projectmanager corona Margje Troost van de GGD Haaglanden over nut en noodzaak van de coronavaccins.
7: Corona gaat ieder jaar nog steeds rond. In de zomer altijd minder, maar in de maanden waarin het weer wat kouder wordt, gaat het weer wat rond. Voor mensen die ouder zijn dan 70 of met een kwetsbare gezondheid is het nog zeker een ziekte om rekening mee te houden. En met zo'n coronaprik kan je de afweer eigenlijk weer even een soort van opfrisser geven om de kans op ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen.
6: Liefhebbers van snelle politieauto's is het misschien al opgevallen. De Haagse verkeerspolitie stapt geleidelijk over op andere zogenoemde snelle interventievoertuigen. De oude Audi A6 wordt vervangen voor een Mercedes E-klasse. De nieuwe wagens worden vooral ingezet voor de bestrijding van criminaliteit op het hoofdwegennet, algemene verkeershandhaving en de afhandeling van zware aanrijdingen. Tijdens een testperiode van 3 weken met de Mercedes werd gekeken of alle apparatuur logisch, efficiënt en veilig te gebruiken was. Het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, komt pestgedrag geregeld voor. Docent Merwe Kelic zet zich in voor een veiligere sfeer op school en omschrijft hoe en waar het mis kan gaan.
8: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten, denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt of iemand negeren. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
6: De inzet van Merwe Kelic is niet onopgemerkt gebleven. Ze is genomineerd voor docent van het jaar en hoort inmiddels bij de laatste 3 overgebleven kandidaten. Op 5 oktober hoort Merwe of ze die eretitel krijgt. Sluit ik af met het weer. Zonnige periode en minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19 vandaag. Morgen bewolkt er een kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenagevm.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
10: Dit tweede uur wordt afgetrapt door Coolio met Gangsta Sparrow.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haag. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haagsbakkie met Jessica Mendels. Het is 13 minuten over 11 op deze maandag 21 september. Gevoelsmatig voor mij, niet vanwege het weer, maar vanwege de datum is de herfst begonnen. Dit tweede uur is Luc er gezellig bij. Goedemorgen, Luc.
2: Goedemorgen.
1: Voelt het voor jou ook alsof de herfst een intrede doet omdat het de 21ste is?
2: Nee, ik zit nog zo zwaar in de
1: zomer.
2: Is het over yet?
1: Oké. Okay.
2: Ik ben er nog niet klaar voor.
1: We gaan het er straks maar eens even over hebben. Eerst is het tijd voor...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. Ja, twee nummers van Ray. Wat vind je van Ray, Luc?
2: Ja, nou is eigenlijk een beetje mijn live song, hè? Where's my husband?
1: Ja,
2: maak hem ook wel eens af.
1: Ja, dat, ja, I don't know. Misschien is hij samen met de husband van Janis Blok. Want zij vraagt zich dat ook continu af. Wereldreis of zo.
2: Ja, ik denk misschien wel samen.
1: Ja,
2: als het
1: samen
2: maar niet dezelfde
1: wereldreis.
2: Is.
1: Nee, dat zou niet fijn zijn.
2: Nee, opeens was ze daar.
1: Ja, Ray, ineens...
2: Bam.
1: Was ze daar. Ja. En ik vind het een geweldige artiest. Ik liet het publiek kiezen tussen Where's My Husband en Nightingale Lane. Welke zou

0: jij hebben gekozen? Of welke heb jij gekozen?
1: Where's my husband?
0: Ja. Dan. Nou, jij en 89% van de stemmers.
1: Zet de radio maar wat harder.
0: Oké, dan komt hij keihard. Ray met Where's my husband?

0: Alex Warren, Passenger. En daarvoor hoorde je de winnaar van de FNAL van Ray, Where Is My Husband.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie, terug van weg geweest, is Luc Wessels. Goedemorgen.
2: Hallo dan.
0: Ja, het is heel fijn dat je er weer bent.
2: Ik vind het ook heel fijn om er weer te zijn.
0: Ik heb je oprecht gemist. En ik denk niet dat ik jou een gast kan noemen. Je bent eigenlijk meer een beetje het maandag tweede uur sidekick.
2: Ja, ik help je de maandag door. De
0: ja, ochtend, en dat vind ik altijd heel door. Fijn en heel gezellig. We gaan het wel even hebben over waarom nadat ik weer terugkwam van de zomervakantie jij er dan toch niet was. En dat is omdat jouw moeder is overleden.
2: Klopt.
0: We hebben het vaak over je moeder gehad. Jouw moeder die had al dementie.
2: Ja, ze heeft een herseninfarct gehad.
0: Herseninfarct,
2: en daardoor had ze meer afasie, dus dat ze niet kan praten.
0: Dat was
2: en door de herseninfarct had ze wat verlammingen. Al waren die uiteindelijk wel redelijk goed gekomen. Als in, ze zat wel in een rolstoel, maar ze kon nog een beetje lopen en zo.
0: Ja, ze kon vanuit de rolstoel wel dan naar de bank of
2: precies,
0: even overgaan.
2: Precies, kleine stukjes met rollator. Ja. Dat kon ze eigenlijk allemaal.
0: En hoe lang heeft ze die hersenbloeding gehad?
2: 2,5 jaar geleden.
0: Dus de laatste 2 jaar kon zij niet spreken?
2: Klopt. Ja. Hadden we een soort van ons eigen taaltje.
0: Ja. Ja. En wat ik altijd heel mooi vond, en dat was ook het eerste waar ik aan dacht toen jij mij liet weten van, nou, ja, het onontkoombare is gebeurd. Mijn moeder is overleden. Dacht ik aan al die, ik krijg een beetje kipvel. Maar dat geeft niet, we slaan ons er wel doorheen. Hè? Jij zou ook hier met al je gevoelens zitten. Ik dacht wel aan al die keren dat jij hotelletjes hebt geboekt. Dat je obstakels hebt overwonnen met die rolstoel. Jullie zijn naar nog naar die musicalvoorstelling in Utrecht geweest.
2: Moulin Rouge.
0: Jij bent haar gaan leren opmaken, zodat ze dat zich, ja, dat jij dat dan kon doen. Ik neem aan dat je daar ook met veel warmte op terugkijkt.
2: Zeker. En als ik nu terugkijk, ik heb natuurlijk alles uitgehaald wat er uit te halen valt, zeg maar. Wat nog even, want de herseninfarct was zeg maar een maand na het overlijden van mijn vader. Dus het was een rollercoaster. En dat was eigenlijk toen ook het moment van mij dat ik zei van, hé, we gaan gewoon daarvoor. Dus daar kijk ik heel trots op terug. Dus in dat opzicht is er geen moment geweest. Ondanks dat soms mijn omgeving wel eens zei van, moet je niet wat vaker aan jezelf denken? Ben ik nu dus natuurlijk heel erg blij. Ja. Dat ik ondanks, natuurlijk was het ook aan mezelf denken, maar ook een beetje aan ons denken in plaats van dat ik dacht, ik ga weer
0: jij hebt
2: een
0: geen
2: eigen leven
0: gevoelens
2: opbouwen.
0: Van had ik maar, want je hebt dat gedaan.
2: Klopt.
0: En aan jezelf denken. Je hebt de afgelopen 2,5 jaar, de laatste 2,5 jaar dat je moeder leefde, zeer intensief van haar genoten.
2: Klopt, ja. Dus ik heb, dus
0: en zij van jou.
2: Ja, nee, dat is ook. Ik heb haar het laatste eindje zeg maar heel fijn gemaakt. Wat wel nog even het dingetje is. Eigenlijk alles waar we het nu over hebben, dat heeft eigenlijk niks te maken met haar overlijden. Want zij is overleden aan uitgezaaide longkanker.
0: Oh ja.
2: Dus dat was nog even een extra klap die we daarbij kregen.
0: Wisten jullie helemaal niet dat ze het had?
2: Nee, het is zo. We hebben de laatste week van juli gaf ze aan last te hebben met eten. Toen is ze op 3 augustus is ze in het ziekenhuis geweest voor een endoscopie. En toen zagen ze eigenlijk meteen, dit is niet goed. U heeft slokdarmkanker. Toen op vrijdag hebben we een scan laten maken en toen bleek het al uitgezaaid te zijn. En toen ging het echt mega hard. Ja. Want wat ik zeg, 3 augustus hoorden we het. En 31 augustus is overleden.
0: Ja, dat is niet normaal.
2: Nee.
0: Maar dit zal misschien ook te maken hebben met dat zij niet kon praten. Als ze kon praten, zou ze misschien eerder aangegeven
2: zeker
0: hebben.
2: Dus ze had al een hoge pijngrens. En ik had wel een moeder die sowieso mensen niet lastig wilde vallen met haar pijntjes en dingetjes. Dus ja, ze moet het minimaal gevoeld hebben. Ja. Alleen ja, op een gegeven moment was het gewoon niet meer draaglijk. Nee. En heeft ze toen wel aangegeven, er is wat aan de hand. En toen ging het, het was natuurlijk gewoon alleen maar uitgezaaid naar de maag en de lever of de lymfe.
0: Maar het kwam vanuit de longen?
2: Slokdarm. Sorry.
0: Oh, slokdarm.
2: Ja.
0: Nou, heftig. Luc, ik als je nu terugkijkt, hè, want feitelijk zit je dus zo'n 2 jaar en 3 kwart in de rouw. Om met het plotseling overlijden van je vader. Je had 2 gezonde ouders. 1 overleed en een maand later was de ander hulpbehoevend.
2: Klopt. Ja, het was... Ik kan het nu ook een beetje met elkaar vergelijken. Hè. Het klinkt dan heel raar. Alleen, kijk, mijn vader die was, kreeg een telefoontje en ze woonde in Limburg. En toen was het al te laat voordat ik daar kwam, zeg maar. Of als ik kreeg een telefoontje al dat hij overleden was. En bij mijn moeder hebben we eigenlijk bijna een maand afscheid kunnen nemen. Dus in principe het moment dat ik met haar naar de scan ben gegaan, toen zag ik al meteen de paniek in haar ogen. En toen heeft ze eigenlijk al meteen gevraagd of ik wilde blijven slapen.
0: Ja.
2: Wat ook weer sommige mensen te vroeg vonden. Want aan de andere kant, en dat heb ik ook echt gedaan. Dus ik heb het echt de laatste 3 weken ben ik eigenlijk non-stop bij mijn moeder geweest.
0: Nou,
2: echt tot aan
0: de
2: laatste
0: seconde,
2: zeg maar.
0: En de rest bestaat gewoon even niet.
2: Klopt. Nee. En daar ben ik dus heel blij mee. Als in, er is niks niet gezegd. Zelfs de brief die ik heb voorgelezen op de begrafenis, die heb ik nog voorgelezen aan mijn moeder. Dus daar heb ik wel meer rust bij dan bij mijn vader. Bij mijn vader had ik wel heel vaak, waarom ben ik vorige week nou niet met Pasen langs gegaan? Ja. Waarom heb ik wel genoeg gezegd dat ik van hem hou? Heb ik wel genoeg gezegd dat ik dat, zeg maar? Ja. En dat was in dit geval natuurlijk niet. Omdat ik heel erg wist van, oké, dit moet ik nu juist doen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een leermoment.
2: Ja, voor mij heb ik, er zijn wel meer leermomenten, maar ik heb heel erg dingen die ik bij mijn vader dus niet had. Maar ook bijvoorbeeld met de uitvaart of dingen die ik achteraf niet prettig gevonden heb. Of dat ik daar bijvoorbeeld nachtmerries over heb gehad. Dat heb ik nu natuurlijk dan gezegd. Oké, ik snap dat dit bijvoorbeeld de kist naar beneden laten zakken bij het afscheid.
0: Ja.
2: Dan gaat iedereen er maar van uit dat de zonen dat doen.
0: Ja.
2: En dus dat doe je dan de eerste keer. Maar toen dacht ik, dat beeld dat je die kist naar beneden ziet, dat vond ik veel erger dan mijn vader zien liggen. Dus dat heb ik bij mijn moeder dus niet gedaan.
0: Ik heb dat ook bij mijn moeder, want mijn moeder ging eerst, dat je dan met die schroefjes die kist moest dichtmaken. En dan krijg je van die balletjes en dan moet je die kist dichtmaken. Ja, dat moet de familie doen, dat is mooi. Dat vind je helemaal niet mooi.
2: Nee,
0: ik wil helemaal niet
2: mijn moeder zit dus bij mijn vader geplaatst. Dus op een natuurbegraafplaats. Dus ze zit dus niet in een kist.
0: Daar heb je wel eens over verteld.
2: Ja, dus, maar bijvoorbeeld, ik wilde dus ook niet dat ze in de kist leggen, zeg maar. Dat wilde ik allemaal niet bij zitten. Dus mijn beeld is gewoon op het bed.
0: Ja.
2: Dat is zoals ik haar willen herinneren, zeg maar. En ze is heel mooi, want ze was gebalsemd. Dus ook gewoon opgebaard in de laatste kamer. Dus dat is ook gewoon wat ik heel graag als laatste wilde onthouden. En dat had ik dus wel geleerd van, ondanks dat je het bij mijn vader niet... Ja, je weet het gewoon niet. Want
0: nee,
2: iedereen gaat er maar van uit dat je dat maar doet. Of dat je het zo doet.
0: En hoe zo'n ondernemer, begrafenisondernemer, dat heel normaal vindt, dat kan voor jou heel anders zijn.
2: Ja.
0: Ja, normaal draai ik nu op dit moment natuurlijk een Haags liedje, maar ik doe toch even Rod Stewart, Have I Told You Lately.
2: Ah.
0: Nou, dat heb jij zeker genoeg gedaan.
2: Vaak.

0: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Zo, nou heb ik mijn naam wel heel veel gehoord.
2: Hoe heet je ook alweer?
1: Jessica Rotje Knor.
2: Dat is ook wel een goede naam.
1: Goed, ja, het is wel een goede naam. Ja, ik deed ooit mee aan zo'n podcast, De Veertigers. En die zochten een nieuwe vierde veertiger. En er waren er allemaal vrouwen geweest die daar dan ook aan meededen. Dus Jasmin Zender, Vivian van Assem. Nou ja, een heleboel dames in de veertig. En over iedereen zeiden ze van Vivian of Jasmin. Maar dan zeiden ze wel Jessica Mendels. En toen zei Sander de Heer, ja, ik weet het niet. Maar ik heb ook gewoon altijd het gevoel dat ik bij haar Jessica Mendels moet zeggen.
2: Wat erbij hoort. En het is ook niet dat er heel veel Jessica's zijn.
1: Nee, helemaal niet.
2: Dus... Want zeg maar, als er zeg maar, meerdere bekende Nederlanders zijn met dezelfde voornaam.
1: Ja.
2: Maar in principe als jij een Jessica Mendels... Ja, ik denk aan jou.
1: Ja.
2: Maar zijn er andere...
1: Nee, ja, ik weet het niet. Volgens mij zijn er niet echt veel...
2: Nee, dus eigenlijk kan het. Je hebt gewoon, als je aan Linda hoort, dan denk je Linda.
1: Ja.
2: Ja.
1: Linda, Roos en Jessica. Nou, daar ben ik weer.
2: Je denkt aan Linda de Mol.
1: Oh ja, Linda de Mol en Jessica Mendels.
2: Ja, eigenlijk is het best wel goed. Zijn er niet zoveel dubbele namen?
1: Nee, er zijn niet zoveel dubbele namen. Maar goed, op de een of andere manier ben ik zo gebrand. Dus, ja,
2: is het één naam? Zo.
1: Ja, het is voluit gewoon.
2: Ja, lekker.
1: Precies. Ja, we gingen het even hebben. Ja, toch ook iets verontrustends. En niet leuk.
2: Nee.
1: Ik heb het al eerder even benoemd toen er onderzoek was gedaan, volgens mij, door het AD... Met hoeveel homo-haat Rob Jetten te maken krijgt. Maar goed, jij vertegenwoordigt natuurlijk altijd even ook de gay scene... en ook de gay rights hier.
2: Yes.
1: Daar maken wij ons hard voor. Gelijke rechten voor iedereen.
2: En er is vandaag natuurlijk weer een onderzoek uitgekomen... dat het nog slechter gaat dan ging, zeg maar.
1: Ja.
2: Vooral onder jongeren... De acceptatie. En dat het nu voor het eerst ook is dat heel veel meisjes minder tolerant worden. Dat een opvallend.
1: Dus meisjes doen lelijk tegen jongens die uit de kast komen.
2: En meisjes.
1: Oh, zo ja.
2: Dat is natuurlijk gewoon voor de hele community.
1: Ja.
2: Vanmorgen, niet toevallig, maar viel samen, heb ik zelfs gereageerd op iemand die een Reels had gepost. Dit is een YouTuber en dat ging over. Is een soort datingprogramma. En daar zei dus een jongen die dus pretendeert. Hetero te zijn. Ik denk dat hij nog te jong is om het misschien te weten. Maar die zegt, ik ga op elke donderdag ga ik naar de Nix. Dat is eigenlijk een gay club, maar op donderdag niet in Amsterdam. Maar dus inderdaad, erg ging stotteren en dingen gewoon om echt duidelijk te maken dat het op de donderdag was, omdat hij niet met gays geassocieerd wordt. En toen heb ik eigenlijk gezegd, ik vind het jammer dat dit zo gepost wordt. Want dit is wat ze nu bedoelen. Hè? Want jullie moeten eigenlijk nu zeggen van, doe niet zo stom. Waarom? Waar zou je bang voor zijn?
1: Ja.
2: En dat is ook een beetje hoe het is. Mensen zijn natuurlijk bang om homo genoemd te worden. Mm-hmm. En dan ga je dus naar een homo club. Terwijl je gewoon, denk ik, als je hetero bent, hoef je nergens bang voor te zijn. Ik bedoel.
1: Nee, ja, ik ben.
2: Maar daar zit zeg maar de angst. En ik denk ook omdat Nederland is een van de. Ik denk misschien wel het enige land waar het echt een scheldwoord is. Wat veel wordt gebruikt, zeg maar. En dat daar ook de meeste angst van zit. Van weet je wel, wat denken anderen van mij? Maar daardoor maak je het natuurlijk nog moeilijker ook voor mensen die er ook over nadenken. Alleen, en zelfs met Rob. Kijk, ik wil niet zo ver gaan dat ik het ga vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Maar het is natuurlijk gewoon heel makkelijk om hem op zijn geaardheid uit te schelden.
1: Nee, want dat is het. Want dat,
2: als de vrouw was geweest, dan hadden ze waarschijnlijk gezegd... vrouwen kunnen er niet. Of,
1: nee, precies. Dat vroeg ik me dan ook af. Is het echt homo-haat? Of is het als hij, weet ik veel, een bierbuik had gehad? Ja, dan had hij uitgescholden geweest. Of dikzak, of kromme neus, of kale, of nou ja.
2: Nee, ik denk dat het de helft, nou misschien wel meer dan de helft, is gewoon, ze noemen hem zo.
1: Ja,
2: want de reactie is nooit
1: pijn.
2: Op basis van zijn geaardheid. Want de reactie is omdat ze niet eens zijn met zijn beleid. Of dat ze niet eens zijn met waar hij voor staat.
1: Ja.
2: En toevallig is het heel makkelijk om hem dan te pakken, tussen aanhalingstekens, op zijn geaardheid.
1: Ja. Maar dat is dus wel strafbaar in Nederland.
2: Ja, maar aan de andere kant, omdat zoveel mensen het natuurlijk hardop zeggen, snap ik dat het voor de jongeren steeds moeilijker wordt om dan te zeggen, ja, ik ben dat ook, of ik associeer me met die groep. Of...
1: Zou het even, ik ben even hardop aan het nadenken. Hè? Gewoon even mijmeren met jou. Je denkt natuurlijk, tenminste, dat is hoe mijn brein werkt. Wij hebben een minister-president die openlijk uitkomt voor zijn relatie met een man. Dus het gaat goed met ons. En dat inspireert. Maar hij wordt nu dus vooral gepakt waar het pijn doet. En dat is op zijn geaardheid, zeg maar, om daarmee te schelden. En daardoor gaan we achteruit. Wat is het nou? Want ik zou denken, dit is juist goed. Maar het lijkt nu alsof het een negatief effect zou
2: kunnen hebben. Ja, maar omdat we natuurlijk al in die negatieve spiraal zaten. Hè? Dus steeds, het was, omdat ik zeg, op de straat is het vaak negatief. Het is een scheldwoord. Dus niet,
1: ja, maar Nederlanders
2: in Engeland
1: zijn wel
2: is het
1: echt
2: happy,
1: zo...
2: is gay is happy.
1: Ja. We hebben echt een rare, scheldwoorden.
2: Hele,
1: jouw moeder, mijn moeder, mijn vader, allemaal overleden aan kanker, is een scheldwoord. Ik hoor meisjes in de ijssalon zeggen, ja, maar die piesters is echt kanker lekker. Nou, daar schrik ik me helemaal wezenloos van.
2: Ja.
1: Dus, en dat mensen gewoon zeggen, als iemand iets doet of zo, ja, homo, dat is ook heel raar.
2: Ja, maar je gaat weer terug, want je gaat weer terug naar de schoolbank en de opvoeding. Want je moet gewoon zorgen dat dat niet kan.
1: Dat het niet geaccepteerd
2: wordt. En dat is hetzelfde als dat je weer een beetje teruggaat naar dat er nog steeds meer ouders zijn die niet hun kinderen op school willen door een gay leraar. Dat je echt denkt van, wow, we gaan echt weer terug naar de prehistorie.
1: Ja.
2: Dus dat er
1: gewoon... Wat, even concreet, wat zouden we moeten doen om deze achteruitgang een halt toe te roepen en de vooruitgaande beweging weer nieuw leven in te blazen?
2: Het klinkt heel stom, maar ik denk dat nog steeds de helft, of meer dan de helft, is onwetendheid. Dus,
1: maar onwetendheid van
2: ja,
1: wat?
2: Ja, maar ik denk dat inderdaad ouders nog steeds denken, oké, als ik les krijg van een gay leraar, wordt mijn kind ook gay?
1: Ja, maar hoe komt het dan dat met al die hetero-leraren er toch nog kinderen gay zijn?
2: I know, maar dus het is meer
1: maar
2: dat
1: is toch eigenlijk gewoon, hebben wij dan zo'n domme samenleving?
2: Ja, en er moet altijd een zondebok. En dat is nu toevallig, weet je wel, dat zijn of de gays, of de migranten, of dat is ook, dat vind ik zo raar aan mensen. Waarom moet iemand altijd de schuld krijgen?
1: En
2: in plaats van kijk naar jezelf, van als we naar zelf, waar we maken je druk om. Maar ja, het is natuurlijk wel een ding dat voor jongeren het steeds moeilijker wordt. Dus dan gaan ze het geheim houden. En dan krijg je natuurlijk al die gevolgen dat ze mentaal... of ja, ja, dan krijg je weer dat hele cyclus. Dus ik vind het wel heel erg lastig. Want ja, er is niet zomaar een oplossing. Maar ik bedoel, inderdaad, nu hebben we een minister-president. Maar in the end, ja, het wordt nu vaker negatief. En het komt ook natuurlijk, of het nou de VI-mannen zijn, of het, weet je al, en die maken er een grapje over, maar door dat grapje wordt het ook wel weer een soort van normaal.
1: Ja, doordat dat ze dan zeggen het is een grapje, dan zou het mogen, maar, ja, maar dat
2: terwijl,
1: helpt helemaal niet.
2: Terwijl zij de grote voorbeelden kunnen zijn, want in principe ik weet, of in ieder geval, ik denk dat zij de makkelijkste zijn, want bedoel, er zitten natuurlijk ook gay mannen aan tafel.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat zij dat sowieso mans genoeg zijn, dat zij er echt niet wakker van liggen, ook in die voetbalwereld. Maar zij zijn juist degene die zich nu moeten gaan uitspreken dat het niet normaal is. Maar het blijft een ding. Ik bedoel, kijk even naar Rutte. Het ging altijd over of die gay was of niet. Who cares?
1: Ja. Who cares? Wij blijven in ieder geval doorgaan. Lekker positief erover te praten. We hebben hier een prachtig rolmodel zitten.
2: Lekker belangrijk wat je in bed doet of waar je
1: doet. Ja, nee, maar goed. Ik vind wel dat we daar openlijk over moeten blijven praten. Om wel jongeren de geruststelling te geven dat je in ieder geval op heel veel plekken gewoon jezelf kan zijn.
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En alle ouders die aan het luisteren zijn, als jouw zoon roze kleren aan wil hebben, wees niet bang en weet je hoe vet roze kleren zijn.
1: Ze zijn prachtig. Tijd voor een liedje. Ik heb Ella Langley klaarstaan met Choosing
2: Pink.
1: Texas. Pink. Oh, dat had goed gemaakt. Ah, deze is ook wel lekker.
2: Ja.
1: Ah, in Texas zijn ze ook niet very gay-friendly.

0: Carla Langley, Choosing Texas.
1: En nu is het tijd voor...
0: een spannend verhaal.
2: Oeh.
0: Ik schets even de situatie. Het is zaterdag.
2: Doe je mijn ogen dicht.
0: Ja, zaterdag. En ik loop over de Regentessenplein. Ik heb lekker Tunesische falafel gehaald. En er komt met een bloedgang een brandweerwagen voorbij. Echt zo hard, ik moet mijn oren dicht doen. Dus nou, die rijdt zo de Wijmerstraat door en over het Koningsplein. En ik ben aan het wandelen met mijn dochter. En ineens, we komen op het Koningsplein in de buurt van onze straat. En die straat, die brandweerwagen gaat tegen het verkeer in. Zo, mijn straat in. Ja. Denk, nee, niet weer brand bij Bogor. Daar is al zo vaak brand geweest. En dat is schuin boven, of schuin onder mijn huis. En dan zie je de vlammen voor mijn ramen. Dus ik begin een beetje sneller te lopen. Ik zie die brandweerwagen stilstaan. Ik zie politie bij mijn buren staan. Een stukje dichter bij mij op dat moment. En ik zie 7, 8 brandweermannen voor mijn huis staan. Bonken op de deur. Aanbellen. Bonken op het raam van de man daaronder. Dus ik begin te hollen. Ja, ouderwets hollen. En ik zie nog dat mijn buurman de deur waar ik eerst voorbij kom in gesprek staat met de politie. En ik zeg, daar woon ik. Ik hoor daar. Ik heb de sleutel. Ik denk, ja, voordat ze intrappen.
2: Ja, precies.
0: Dus ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, er is gebeld. Brand in de tuin, hier beneden. Ik zeg, oké, okay, maar dat is dus de tuin van mijn ouderlijk huis... waar ik zo in kijk.
2: Ja.
0: Dus ik zeg, oké, okay, en hij doet niet open. Ik zeg, hup, naar boven bij mij, dan kan je zo die tuin inkijken. Ik zeg, en als het moet, heb ik ook de sleutel van het benedenhuis ernaast. Dus, tuin naar binnen...
2: Nou, dat even je voeten vegen.
0: Ja, nou, de hele huis stonk naar brand door die pakken.
2: Ja.
0: Want mijn man die dacht meteen, nou... er is inderdaad brand, want ik ruik het. Ja. Maar er was gewoon hun pakken, er was geen brand. De buurman die met de politie stond te praten... die was pizza's aan het bakken in de tuin.
2: Dat meen je niet.
0: Ja, serieus. Gewoon pizza's bakken, heel gewoon.
2: Rookalarm, dat is toch wat anders dan brandalarm?
0: Nee, er had iemand gebeld, die had gezegd... ik zie brand in die tuin. Maar die heeft gewoon rook gezien, uit een pijp. Want ik heb daar ook wel eens pizza gegeten. Het is gewoon een heel gecontroleerde setting. Hij heeft gewoon door zijn afdakje, zijn veranda, zeg maar, een pijp gemaakt. En ja, als jij daar een pizza bakt en
2: komt
0: misschien
2: ja.
0: Is de worst ernaast gevallen of de kaas... ja, dan gaat het wat meer roken. Dat kan.
2: Ja.
0: Maar dan had de politie of de brandweer gebeld. Dus ze stonden daar met een grote brandweerwagen... en 3 eenheden politie stonden daar. Ik schrok me helemaal wezenloos.
2: Ja, dat snap ik. En die geur die blijft dan in je neus hangen.
0: Nou ja, en ook ja, een soort van in je herinnering. Maar waarom heb ik zo vaak de brandweer over de vloer? En soms moet het en soms niet. Maar dus hebben andere mensen het ook? Komen ze bij jou wel eens?
2: Nou, niet bij mij binnen, maar ook maandelijks.
0: Maandelijks?
2: Want ik woon boven de Albert Heijn. En als ze daar blijkbaar 's ochtends de oven aan zetten... en hij is de avond daarvoor niet goed schoongemaakt... dan komt er natuurlijk ook een flinke rook.
0: Oh.
2: En dan gaat het alarm. En dan moeten ze komen.
0: Ja.
2: En dan staan ze weer voor de deur.
0: Ja.
2: Maar dit is nu natuurlijk zo vaak gebeurd. Kijk, nu... Het alarm gaat bij mij al niet meer helemaal af. Maar okay. Je hoort het wel, zeg maar. Soms gaat het bij mij op de 20e verdieping ook gewoon dan af. Hè? Dus dan is het
0: half
2: 7 ochtends.
0: Oh,
2: dan gaat het hele gebouw gaat natuurlijk af. En voordat het dan uitgaat, dan ben je wel...
0: Maar ze leren even. Dus niet onwijs van hun fouten... dat zeg maar de avondploeg die oven schoon moet maken.
2: Ik heb geen idee. Het is zo irritant, maar het is zeg maar zo... dat ik ook meteen op alarmering 112 kijk. Van, oh, dit is weer daar. Want er is natuurlijk niemand die meer naar beneden gaat.
0: Nee.
2: Dus dan denk ik al, stel dan een keer echt iets aan de hand is... dan ligt iedereen gewoon nog in zijn bed.
0: Oh, wat
2: vooral
0: erg.
2: Dat tijdstip.
0: Ja, en dan, maar jij mag dan niet lift gebruiken. Je moet dan met de trap vanaf de 20e.
2: Ja, ja, been there, done that.
0: En sta je dan in je pyjamaatje op de stoep?
2: Nou, ik doe wel wat aan, maar inderdaad wel, ja... Maar dat is niet heel vaak gebeurd. Maar in mijn studententijd, in mijn laatste nacht... woonde ik in de Struik op het Rijswijkseplein. Ja. Toen was er wel flinke brand. Toen weet ik nog, en toen hebben ze dus inderdaad ook alle deuren ingetrapt. En toen weet ik nog dat mijn buurmeisje stond op mijn deur te bonken. Maar wij deden ook altijd wie het laatste thuis was met uitgaan. Zo van, haha, even wakker. Dus ik had echt zo rot op, ik moet morgenochtend verhuizen. En toen zag ik echt zo die rook onder mijn deur komen. Maar het brand was niet op onze verdieping, maar wel door de lucht.
0: Rookvorming, ja, dan kan je ook dood te gaan.
2: Ja, maar dan zegt de brandweer ook, hou alle deuren open. Want anders gaan we ze intrappen. Maar ja, iedereen heeft ook zoiets van, ja... moeten we die deuren openmaken, kan iedereen naar binnen.
0: Ja.
2: En toen stond iedereen wel buiten, ook met huisdieren, terwijl dat natuurlijk verboden is.
0: Oh ja.
2: Toen moesten we echt met een bus naar de sporthal. Maar die geur,
0: ja,
2: die heeft echt bij mij nog echt zo lang in mijn neus gezeten. Ik was ook echt een beetje soort van bang, want ik weet nog wel dat ik toen in een nieuw huurhuis kwam en die had nog een zo'n gas bij de voor warm water.
0: Ja.
2: Dat ik gewoon de eerste maand blies ik die elke avond uit. Oh, ik was gewoon bang dat het ging gebeuren. Ja, en als ik nog steeds dan 's nachts die geur rook. Oh, dan.
0: En je blies hem uit, dan bleef het gas lopen.
2: Nee, dan alles uit.
0: Oh ja, de gas.
2: Lammetje uit en de kraan uit. Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, dat is. Weet je wel, waakzaamheid is niet zo heel erg. Want als je het een keer vergeet. Dan,
2: nee, zeker niet. Maar ik denk ook al die mannen en vrouwen die dan in die wagen moeten springen. Dan loos alarm.
0: Ja,
2: wie betaalt dat? Maar ik denk dan ook altijd, oh, ik hoop niet dat ze nu ergens anders te laat komen of niet. Dus dat is altijd een beetje dat je denkt van, ja, moet je wel bellen? Bel je te vroeg? Dus ik snap ook wel weer supergoed dat er iemand meteen belt.
0: Ja.
2: Maar aan de andere kant, rook. Ja, weet je wel, ik denk ook altijd, dan moet ik eerst vlammen zien. Maar ja, dat zie je natuurlijk ook niet. Dus ik vind het wel altijd een beetje dubbel.
0: Ja.
2: Van wanneer bel je?
0: Ja, dat is lastig. Maar kinderen, als ze twijfelen, mogen ze altijd bellen.
2: Ja.
0: Want die kunnen die afweging nog niet maken. En wij moeten.
2: Maar ja, volwassen mensen dus blijkbaar ook niet.
0: Nee, dit was ook loos alarm. Maar beter dat dan een keer te laat.
2: Klopt.
0: Luc,
2: klopt.
0: Ik ben blij dat je er weer bent.
2: Ja, nou, ik ook.
0: En tot maandag weer.
2: Tot volgende week.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
0: Ja, dit was hem. Het laatste liedje heb ik ingestart voor vandaag. Haags Bakkie met Jessica Mendels. I Won't Give Up van Jason Mraz. Morgen ben ik er weer. Mooie dag vandaag.

0: mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer. De najaarscampagne van de GGD om coronaprikken te zetten begint vandaag. Uit cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de loop der jaren steeds minder mensen de coronaprik krijgen. Waar 5 jaar geleden nog miljoenen Nederlanders in de rij stonden voor een vaccinatie, loopt het aantal prikken al jaren terug. Projectmanager corona Margje Troost van de GGD Haaglanden over nut en noodzaak van de coronavaccins.
6: Corona gaat ieder jaar nog steeds rond. In de zomer altijd minder, maar in de maanden waarin het weer wat kouder wordt, gaat het weer wat rond. Voor mensen die ouder zijn dan 70 of met een kwetsbare gezondheid is het nog zeker een ziekte om rekening mee te houden. En met zo'n coronaprik kan je de afweer eigenlijk weer even een soort van opfrisser geven om de kans op een ziekenhuisopname of ernstige klachten te verkleinen.
5: Liefhebbers van snelle politieauto's is het misschien al opgevallen. De Haagse verkeerspolitie stapt geleidelijk over op andere zogenoemde snelle interventievoertuigen. De oude Audi A6 wordt vervangen voor een Mercedes E-klasse. De nieuwe wagens worden vooral ingezet voor de bestrijding van criminaliteit op het hoofdwegennet, algemene verkeershandhaving en de afhandeling van zware aanrijdingen. Tijdens een testperiode van 3 weken met de Mercedes werd gekeken of alle apparatuur logisch, efficiënt en veilig te gebruiken was. Het is de week tegen pesten. Niet alleen op basisscholen is daar extra aandacht voor. Ook op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo, komt pestgedrag geregeld voor. Docent Merwe Kelic zet zich in voor een veiligere sfeer op school en omschrijft hoe en waar het mis kan gaan.
7: Ja, het is eigenlijk niet echt heel zichtbaar. Denk aan buitensluiten, denk aan grapjes die iedere keer over iemand worden gemaakt of iemand negeren. Ja, het zit er echt in die kleine dingen die veel impact maken. En tegenwoordig de groepsapp en de social media, dat heeft echt een grote rol daarin.
5: De inzet van Merwe Kelic is niet onopgemerkt gebleven. Ze is genomineerd voor docent van het jaar en hoort inmiddels bij de laatste 3 overgebleven kandidaten. Op 5 oktober hoort Merwe of ze die eretitel krijgt. Sluit ik af met het weer. Zonnige periode en minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19 vandaag. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op tenhagfm.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

Durodam. Het Vredespaleis. Dat is 92.0 Den Haag FM. 100% Haags.

Welkom bij Haagse Helden vanuit de studio in de Centrale Bibliotheek aan de Spui. Ik zei spij, dat is helemaal niet goed, spui. Fijn dat je luistert. Haagse Helden is het programma over Hagenaars en Hagenezen die zich inzetten voor ons en voor de stad. Opvallend en onopvallend. In de schijnwerpers of in alle bescheidenheid. Ze dragen bij aan de levendigheid, de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze mooie Hofstad. En dat geldt zeker voor de vele vrijwilligers in Den Haag. Dat zijn er 185.000. En dat blijkt ook uit de door de gemeente geïnitieerde vrijwilligersprijzen. De nominatie voor de Haagse vrijwilligersprijzen 2026 is begin deze maand van start gegaan. En de oproep aan iedereen en ook van mij is om te stemmen. Ga naar de website van de gemeente Den Haag, haagsevrijwilligersprijzen.nl, en kies wie je zou willen voordragen. En dat kan tot en met 30 september aanstaande. Immers Jana van Rutten en onze gasten van vanavond zijn in het eerste deel van de uitzending Liane Wolferts, oprichter en initiatiefnemer van Mantelkring. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. En in het tweede deel van de uitzending Marieke van Brakel over de bijzondere historische zaken betreffende het lange voorhout. Maar voordat we met elkaar in gesprek gaan, gaan we eerst luisteren naar muziek. En dat is Tuesday in Texas van Ella Lane.

0: Dit was Choosing Texas van Ella Langley. Ik heb begrepen dat country muziek ontzettend populair is geworden. Nou, misschien heeft dat met Dolly Parton te maken. Misschien zou het sowieso zijn gebeurd. Maar we gaan het niet hebben over country muziek. We gaan het hebben met onze eerste gast over de organisatie Mantelkring. En onze eerste gast is Liane Wolfert. Je bent oprichter en initiatiefnemer van Mantelkring. Welkom, fijn dat je er bent. Je hebt al heel wat kilometers in de banden zitten voordat je hier kwam. Ja. Want waar kom je vandaan?
1: Ik kom nu uit Flevoland. En ik vind het fantastisch dat ik hier mag zijn, Sjane, vanavond om te vertellen over Mantelkring.
0: Leuk.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft, graag gedaan. Goed, even kijken, hoe is de situatie in Den Haag? Volgens de cijfers van de gemeente zijn er in de stad zo'n 164.000 mantelzorgers. Dat zijn volwassenen, jongvolwassenen en ook kinderen. Daar heb ik het in een eerdere uitzending over gehad. Dat laatste vind ik echt schokkend. Nou, dat is nogal wat. En wat bij mantelzorg ook geldt, dat overbelasting steeds op de loer ligt. Mantelkring zet zich in voor mantelzorgers. En wat doet de organisatie?
1: Ja, wat doen we? Dat is, we zien de mantelzorger en we ondersteunen daar waar nodig. En dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we door een structureel activiteitenprogramma aan te bieden voor ieder wat wils. Dat betekent dat we 10 wandelmomenten in de week hebben in Den Haag, in alle stadsdelen. Dat betekent dat we 8 creatieve salons hebben in een maand. De ene maand creatief.
0: Laten we even, want het is een heel rijtje. Laten we even naar dat wandelen gaan.
1: Naar dat wandelen,
0: dat is voor mantelzorgers.
1: Ja.
0: En dat wordt begeleid door een
1: vrijwilliger.
0: Ja, een vrijwilliger. Ik wou een heel mooi woord bedenken, maar dat lukt nu niet. Ja. Het wordt begeleid door een vrijwilliger van Mantelkring.
1: Ja.
0: En wat gebeurt er in zo'n wandeling?
1: Nou, het is heel fijn dat mantelzorgers gelijkgestemde mensen ontmoeten. Want als je mantelzorger bent, weet je alleen wat het is als je het zelf ook mee hebt gemaakt of meemaakt. Nou, en we creëren in die wandeling ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De mantelzorgers ontmoeten elkaar daar, gaan in gesprek, drinken na afloop een kopje koffie of kopje thee met elkaar. En soms gaan ze dan allemaal weer uit elkaar en ontmoeten ze elkaar weer de volgende week.
0: Dat is dan een vaste groep?
1: Dat is een vaste groep waar gemiddeld 15 tot 20 mensen bij elkaar
0: dat
1: komen.
0: Dat is behoorlijk wat. Ja.
1: Ja, zeker. En soms verschilt dat. Soms komt iemand één keer in de maand en soms komt iemand elke week. En dat mag ook allemaal, want als mantelzorger moet je al zoveel.
0: Ja, alleen maar.
1: En bij ons niet. Bij ons mag je
0: mag
1: komen.
0: Je. Ja.
1: En soms gaat het ook niet, want dan is de zorg vraagt jouw aandacht. En dan is het helemaal oké. Okay. En het fijne is dat we die week daarna er gewoon zijn. 52 weken lang, door weer en wind.
0: Ja, dat vroeg me. Als het heel hard regent, gaat het gewoon door.
1: Gaat gewoon door. En dan gaan we gewoon lekker ergens binnen een kopje thee drinken.
0: Ja, precies. Dat is dan een alternatief. Hè?
1: Ja.
0: Maar dat wordt begeleid door een superwandelaar, zeg
1: ja.
0: maar.
1: Ja, zeker.
0: Ja, die moet toch ook weten wat hij doet met zo'n groep. Want je kunt gaan lopen in de stad en misschien iets vertellen over het historische gebouw. Maar daar gaat het natuurlijk niet om.
1: Nee, we kiezen meestal wel een startpunt, bijvoorbeeld bij een servicepunt. Daar ontmoeten we elkaar. En we zoeken ook het groene op. Dus ergens een omgeving waar je lekker in het bos kan wandelen. Ockenburg is daar bijvoorbeeld een mooi.
0: Oh ja, dat is een prachtig park.
1: Dus
0: zo,
1: het is echt een prachtig park.
0: Ja.
1: En het fijne is dat je elkaar daar ontmoet. En de vrijwillige coach, die leiden we zelf op. Want je moet natuurlijk wel oog hebben voor de mensen. Hoe verbind je ze met elkaar? En soms heeft de begeleider heeft de mantelzorg iets meer aandacht nodig.
0: Ja, want je moet natuurlijk wel snappen hoe de mensen erin zitten op een bepaald moment. Hè? Want het kan zijn dat iemand echt op zijn teen loopt en heel moe is. En iemand anders die zit er weer heel anders in op dat moment. Dus daar moet je wel oog voor hebben.
1: Ja, zeker. En ook oog hebben. Niet iedereen kan even hard lopen. Dus dan verdelen we de groep. En dan blijft er een groepje achter die wat langzamer loopt. En dat is echt de rol van de begeleidende coach die dat mooi in de gaten houdt.
0: Ja, je moet er wel oog voor hebben.
1: Zeker.
0: En dan de andere activiteiten, creatieve activiteiten.
1: Creatieve activiteiten. In elk stadsdeel hebben we elke maand een creatieve activiteit. En de maand daarna hebben we dan een thema. En we merken dat niet elke mantelzorger het fijn vindt om creatief bezig te zijn. Er zijn ook mantelzorgers die vinden het heel belangrijk om psycho-educatief bezig te zijn. Een stukje persoonlijke ontwikkeling.
0: Kijk, zulke moeilijke woorden, daar hou
1: ik van. Echt, hè?
0: Psycho-educatief, ja. Wil zeggen aandacht voor je welbevinden, ja. Je mentale gezondheid,
1: et cetera.
0: Ja.
1: Ja, dus dan hebben we bijvoorbeeld een mooi thema van hoe kan ik nou stoppen met piekeren? Of hoe zorg ik nou goed voor mezelf?
0: Ja, dat laatste is heel belangrijk. Want
1: absoluut.
0: Ik zelf weet dat als het gaat om mantelzorg... mensen nooit vragen hoe gaat het met de mantelzorger... maar altijd vragen en hoe gaat het met je moeder? He, dus we worden vaak, ik wil niet zeggen miskend... maar we worden overgeslagen.
1: Ja, toen ik met Mantelkring begon... had ik ook echt zo'n slogan van wie zorgt er voor jou?
0: Ja.
1: Wie vraagt aan jou, hoe is het met jou? En dat is eigenlijk de basis van wat we doen.
0: Ik vind het zelf een ontroerende vraag.
1: Ja.
0: Ja, dat is. Ik kan me ook voorstellen dat het bij mantelzorgers ook zo overkomt. Denk, hey, iemand heeft belangstelling voor mij. En dat is wel heel erg bijzonder.
1: Ja.
0: Jullie hebben ook een aandachtscentrum?
1: Ja. Ja, dat aandachtscentrum, dat vind ik zelf misschien wel het belangrijkste onderdeel van Mantelkring. En waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Als mantelzorger kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld een partner met dementie hebt. Nou, in het begin kan jij nog wel weg en dan kan je je partner alleen laten. Maar we weten ook dat het alleen maar zwaarder wordt. Het gaat nooit beter. En we hebben gemerkt dat als mantelzorgers dan niet meer kunnen wandelen... of niet meer aan de activiteiten mee kunnen doen... dan raken we ze uit beeld. En dat is nou juist het moment waarop we zeggen... Oké, dan gaan we jou bellen. En dan nemen we vanuit het aandachtscentrum contact op met de mantelzorg. En dan zeggen we, joh, hoe is het met je? En dan gaat de mantelzorg zijn verhaal delen. En die vindt dat enorm fijn.
0: Oh, zeker, dat kan me helemaal voorstellen.
1: Dat je thuis toch kan delen met iemand. En dan bespreken we ook van, goh, hoe vaak wil je gebeld worden? En... Nou, sommige mensen worden 1 keer in de week gebeld. Maar ook veel mensen 1 keer in de 6 weken. En dan proberen we zoveel mogelijk dezelfde mensen te laten bellen.
0: Ja, want dan kun je een band opbouwen.
1: Je
0: kent het verhaal, want anders moet de mantelzorg steeds opnieuw hetzelfde. Ja, dat is...
1: dat werkt niet.
0: Nee, dat werkt absoluut niet. Ja, dat kost heel veel energie. Ja.
1: En het mooie vind ik zelf, dat je, omdat je dan een band hebt met de mantelzorg... dat je ook heel goed kan inschatten van... Oh, het gaat nu eigenlijk helemaal niet goed met jou... Wat heb jij nodig?
0: Ja, dat komt omdat je een band opbouwt. Dan hoor je dat aan iemand, ja.
1: Dus dan kunnen we eigenlijk heel vroegtijdig... kunnen we al gaan schakelen in de ondersteuning. En er zijn ontzettend veel mooie organisaties in Den Haag. Die allemaal iets kunnen betekenen voor de mantelzorgers. Alleen vaak

0: Wij schuiven M&M langzamerhand naar achter met Next to Me. Of de Monster, sorry. Nee, want we zijn in gesprek met Liane Wolfort, oprichter, initiatiefnemer van Mantelkring. En we hebben net geconstateerd, er staan ontzettend veel punten op de agenda.
1: Ja.
0: Dus laten we maar doorgaan waar we mee bezig waren.
1: Ja.
0: De sociale kaart van Den Haag. Mensen kunnen heel veel steun putten uit alle organisaties die er zijn. Maar die kaart is nogal versnipperd.
1: Ja, klopt. En dat is het mooie van het aandachtscentrum. Omdat je dan al vroegtijdig hoort dat het niet helemaal goed gaat met iemand. En voordat het helemaal misgaat, kunnen we vragen van wat heb je nodig? En dan kunnen we kijken, want wij hebben de sociale kaart aardig in beeld. Van welke organisatie zou nu iets voor jou kunnen betekenen? En dat zorgt ervoor dat die mantelzorg echt ontlast wordt. Dat hij niet zelf die hele zoektocht moet doen. En wij merken dat die mantelzorgers dat natuurlijk enorm waarderen.
0: En dan dat kan ik me voorstellen.
1: En dan bellen we ook nog eens even terug van, joh, is het gelukt bij die organisatie? En vaak lukt het. En als het dan niet lukt, dan gaan we kijken hoe we toch dat contact tot stand kunnen brengen.
0: Nou, dat is zeker ontlastend, want de mantelzorg verdwaalt sowieso al in de medische wereld met allerlei artsen en andere medische mensen. En zitten sowieso al vast in zo'n doolhof. En dit is natuurlijk al fijn als iemand...
1: Ja, je even een beetje meeloopt.
0: Met je meeloopt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hartstikke mooi. Ik heb een gedicht meegenomen van een collega van mij, oud-collega van mij, Henjo Hekman. Maar hij is niet alleen een oud-collega, hij is ook stadsdichter geweest van Zeist. Hij heeft een fantastisch mooi gedicht geschreven, Zeist is over een dorp. En hij heeft een gedicht geschreven over mantelzorg. En de titel is Hoe ik langzaam een mantel aantrek. Ik kom op de koffie, ik kom een keertje extra langs. Ik kom nog vaker. Ik zeg, zal ik de koffie zetten? En dan neem ik ook de koekjes mee en ik begin wat op te ruimen. Ik ga de was doen en ik krijg een pinpas in beheer. Ik wil overleggen, vooral met anderen. Hoe moet ik verder? Wie doet wat? Toch worden ook verdeelde taken zwaarder. En komt er een kastje naast de voordeur met een koffie.

0: houden, voor de sleutel, voor de zorg. Het is niet genoeg. Ook buiten rooster blijkt een heup te kunnen breken. En wat doe ik dan? Blijf ik slapen? Heb ik wel genoeg vakantiedagen? Zo wordt een kleine vraag, hoe ver zorg ik, steeds groter? Hoeveel mantel kan ik dragen?
1: Prachtig, hè?
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Het is precies het proces waar je in zit. Het begint met kleine dingen en daarna wordt het zwaarder.
1: Ja, en je kiest het natuurlijk niet, hè?
0: Nee.
1: Mantelzorg, dat overkomt je.
0: Zeker. Misschien is het wel een beetje voorspelbaar. In de zin, het zal wel een keer gebeuren. Maar op een dag is het zover en dan heb je ontzettend veel zorgen.
1: Ja.
0: Vandaar ook dat het belangrijk is dat er vrijwilligers zijn die zich inzetten voor mantelzorgers.
1: Ja.
0: En die zetten zich in voor van alles en nog wat. Waar zoeken jullie vrijwilligers voor?
1: Nou, wij hebben op dit moment een hele mooie groep van meer dan 50 vrijwilligers. En dat zijn vrijwilligers die zich structureel inzetten, zoals de wandelingen die elke week terugkomen. Het is natuurlijk ook fijn dat dat een bekend gezicht is.
0: Zeker.
1: Maar wij gaan ook op zoek naar mantelzorgers. Want waar zijn de mantelzorgers? Dus we zetten onze grote bakkie aandachtbus. Dat is een omgebouwde SRV-wagen.
0: Ik heb een foto gezien. Geweldig.
1: Mooi, hè?
0: Heel, heel mooi.
1: Ja, dat is onze rijdende huiskamer. Misschien de luisteraars hebben hem vast wel eens een keer gezien. We zetten hem op plekken bij het Hagen ziekenhuis. Gewoon lekker op de markt. Gewoon op plekken waar mensen lopen. En dan delen we een kopje koffie uit en aandacht. En dan vragen we, bent u misschien mantelzorg? Of zorgt u misschien voor iemand? Nou, op die manier krijgen we veel mantelzorgers in beeld. En kunnen we ze van onze gratis activiteitenprogramma kunnen we ze vertellen dat we er zijn. En zo kunnen we eigenlijk al op een hele laagdrempelige manier die mantelzorg in beeld krijgen. Nou, dan hebben we natuurlijk veel vrijwilligers nodig die het fijn vinden om een paar uur per week de mantelzorgers te bellen. Maar ook bij de creatieve salon is het fijn als we vrijwilligers hebben die de mensen opvangen, de spulletjes uitdelen en gewoon zijn om die mantelzorgers een fijne, ontspannen middag te geven.
0: Ja, geweldig. Ja.
1: En ik zit even te denken of ik nog wat vergeet. Nou, we hebben ook bijvoorbeeld, we sturen de mensen die niet digitaal zijn, sturen we de activiteitenkalender netjes op per post. Nou, dat zijn er een heleboel. Dus dan komen vrijwilligers ons helpen om ze te vouwen, de brieven te vouwen.
0: Ja, daar hebben natuurlijk ook mensen voor
1: ook
0: nodig.
1: Mensen
0: ja,
1: voor nodig.
0: Het gaat niet vanzelf.
1: Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat niet iedereen die in mantelzorg is e-mail heeft of elke dag de mailbox leeg.
1: Ja, dus we hebben een heel mooi breed scala aan werk waar vrijwilligers echt nodig zijn bij ons. En het mooie wat ik zie, we zijn al vanaf 2018 actief in Den Haag. We hebben zo'n 4000 actieve deelnemers aan Mantelkring. Ja, daar heb je wel vrijwilligers voor nodig.
0: Zeker, zeker. Wat voor eisen worden gesteld aan vrijwilligers? Wat moeten ze in ieder geval in huis hebben?
1: Wat ze in ieder geval in huis moeten hebben is dat ze een goed warm hart hebben.
0: Ja.
1: Een goed warm hart en houden van andere mensen. En wij kijken nooit naar cv's. Wij kijken naar ervaring. En die eigen ervaring die is zo ontzettend belangrijk.
0: Ja, precies.
1: Dus als je dit hoort en je denkt, nou, ik heb wel even wat tijd over en ik vind Mantelkring een mooie organisatie, je bent van harte welkom. Kom gewoon eens meekijken, meeluisteren. En we hebben een heel belangrijk om te vertellen is dat we onze eigen academy hebben. Want we willen natuurlijk wel onze vrijwilligers goed uitrusten.
0: Ja, je wilt ze opleiden, trainen. Dus
1: opleiden,
0: ja,
1: trainen.
0: Doen jullie ook een intervisie, zodat je elkaars ervaringen kunt bespreken?
1: Ja, we hebben elke maand hebben we sowieso een inloop voor de vrijwilligers. Dat noemen we bakje aandacht. Dan kan je gewoon lekker binnenkomen, krijg je een kopje koffie, ontmoet je de andere mantelzorger of andere vrijwilligers. En dan bespreken we ook dingen die belangrijk zijn. En zo houden we ook echt feeling met ons team. En, en daarnaast hebben we gewoon een heel goed vrijwilligersbeleid. Want het is echt belangrijk dat die vrijwilligers goed gezien en gehoord worden.
0: Absoluut, ja.
1: Ja.
0: En zeker met deze werksoort. Je hebt als vrijwilliger te maken met problematische situaties.
1: Ja.
0: Mensen die hebben allerlei vragen en dat zijn geen eenvoudige vragen.
1: Nee, soms niet. En dan is het belangrijk dat je een achtervang hebt.
0: Ja.
1: Dus we hebben een vrijwilligerscoördinator die echt voor de vrijwilligers goed te bereiken is.
0: En ook als een klankbord kan dienen, neem ik
1: en
0: aan.
1: En ook als een klankbord kunnen dienen. Maar ook met name de vrijwilligers zoeken ook elkaar op. En daar ontstaat ook iets moois.
0: Collegialiteit.
1: Absoluut.
0: Ja. Wat moeten de mensen doen om zich te melden als vrijwilliger?
1: Kijk op de website. De website is www.mantelkring.nl. Daar vind je alle gegevens op. En je kan een appje sturen. Het appadres staat allemaal op de website. En als je geen digitaal vaardig bent, maar wel graag je in wilt zetten, kun je altijd ons nummer bellen. 088. Dan moet ik even goed zeggen. 7878988. Nou hoop ik dat ik het goed zeg. Maar dat ga ik even nakijken zo.
0: Nou, als mensen niet internetvaardig zijn, kunnen ze altijd naar de openbare bibliotheek. Ach. Want daar zitten mensen die helpen met computers.
1: Hartstikke goed.
0: Dus dat
1: goed.
0: Kan ook altijd nog.
1: Nou, dan niet bellen. Gewoon de bibliotheek binnenlopen. En daar, dan komt het vanzelf goed.
0: Precies, daar is een spreker voor.
1: Ja.
0: Nou, Liane, ontzettend bedankt voor de informatie. Ik weet zeker dat er nog meer te vertellen is. Want 164.000 mensen in de mantelzorg in de naad is al wat. En voor jullie organisatie ligt er een hele grote zelfgegeven opdracht.
1: Ja.
0: Maar er valt veel te doen. Ja. Maar bedankt dat je hier bent gekomen. Want hierna ga je weer terug naar de Flevopolder.
1: Ja, we reizen door. En ik vind het ontzettend fijn nogmaals dat ik hier mijn verhaal heb mogen vertellen. En ik hoop dat ik heel veel mensen, vrijwilligers, enthousiast heb weten te maken. Maar als je mantelzorger bent en je denkt, och, bij die partij wil ik me wel aansluiten. Je bent van harte welkom.
0: Okay.
1: Alles is gratis. Nog even zeggen, Sjane.
0: Ja, dat trekt soms ook wel.
1: Soms wel, hè?
0: Ja. Heel ontzettend bedankt. We gaan luisteren naar Next to Me van Emily Sand.

0: Haagse Helden met Sjanne van Rutten op Den Haag FM.
1: Zo, dit was, even kijken, dit waren twee liedjes achter elkaar. Next to Me van Emily Sand en Turn the Lights Off van Just and Jack Style. We gaan over naar het volgende onderwerp, oftewel de volgende gast. We gaan het hebben over het lange voorhoud. En degene die alles van het lange voorhoud weet, is Marieke van Brakel. Welkom Marieke, ik ben heel blij dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Dat we elkaar ook eindelijk persoonlijk ontmoeten.
2: Ja, heel erg leuk.
1: Ja, leuk hè, want we kennen elkaar alleen maar vanuit cyberspace. Maar nu zien we elkaar in het echt.
2: Het is wel heel modern, maar het is toch heel leuk om elkaar te zien.
1: Nou, ik heb je gevraagd omdat jij een, naar mijn idee, hele bijzondere Instagram-account hebt, verhalen langer voorhoud. En je schrijft over hele bijzondere geschiedenissen die met de mooiste laan van Nederland te maken heeft. De mooiste laan van de hele wereld. En noem enkele voorbeelden. Je hebt geschreven over Belgische, Russische vluchtelingen, koninklijke hoogheden, hoge adel, lage adel en geen adel, diplomaten, politieke kopstukken, romantiek en liefdeloze relaties, het slavernijverleden. En vrouwen staan zeker ook in de schijnwerpers. Je kijkt me aan alsof het allemaal vreemd is.
2: Ja.
1: Want het is heel veel wat je belicht.
2: Ja, ja, klopt. Ja, jij noemde net al van je eerste post was op 21 december 2023. Toen dacht ik al zo lang ook alweer.
1: Ja.
2: En ja, dus het is echt door de jaren heen. Maar ik kom me niet onbekend voor. Dus,
1: Nee, want voor de uitzending zei ik dat je in december 2023 bent begonnen. En je hebt een x-aantal volgers gescoord. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat er steeds meer komen. Hè? Dat je publiek groter wordt. Maar wat mij intrigeert is, waar komt jouw fascinatie voor het lange voorhoud vandaan?
2: Ja, nou, eigenlijk het grappige is, ik ben al sinds heel jong geïnteresseerd in geschiedenis. Ik kom zelf uit een heel klein dorpje, dus niet uit Den Haag. Er was eigenlijk helemaal niks te doen. Dus ik denk dat ik daarom gewoon heel veel last om maar een soort mooie wereld te
1: daar herken creëren. Ik wel iets in. Je woont in een dorp, je gaat boeken lezen.
2: Ja, precies. Dat was ook mijn grootste hobby. En ik had natuurlijk ook zeker ook wel vrienden. Maar en ook geschiedenisboeken. Ik vond geschiedenisverhalen ook altijd heel interessant. Ik kon daar toen destijds echt nog meer bij wegdromen. Of dat je dan daarin een beetje kon verliezen. En ik dacht dat ik dat in de loop der jaren een beetje was kwijtgeraakt. Alhoewel ik steeds wel over geschiedenis ben blijven lezen en veel naar musea en zo. Dus het is altijd wel een hobby. Alleen toen in 2020 kwam corona. En we zaten natuurlijk allemaal heel veel thuis.
1: Toen liep je hier weer te vervelen.
2: Toen liep ik, ja precies. Oh. Dat is een beetje de rode draad. Nee, en ik sportte ook veel. Ik hou ook van sporten. We konden ook allemaal niet. En toen ben ik heel veel gaan wandelen. En toen wandelde ik eigenlijk heel veel over het Langer voor Hout. En ik kwam was wel heel vaak geweest. Maar toch dacht ik, ja,
1: je ging met andere ogen kijken.
2: Ja, precies. Ja, ja. En
1: het was natuurlijk ook stil op het voorhoud.
2: Heel stil, ja.
1: Want als daar rustig en stil is, hangt er ook een hele bijzondere sfeer.
2: Ja, echt zo'n hele serene sfeer. Ja. En ja, ik weet ook, er hing ook bij Louis Couperus, die zo daar bij Ploegie Studio daar in de buurt staat. Ook, die had zo, ook zo'n mondkapje om, dat beeld.
1: Oh ja, ja.
2: En daar hangen natuurlijk ook van die bordjes aan de muren van wie er gewoond hebben. Dus toen ben ik dat allemaal gaan lezen. En toen dacht ik echt, nou, gewoon elk huis is gewoon eigenlijk een boek. Gewoon, of wel drie boeken per huis.
1: Ja, zeker als je kijkt van wanneer is het huis gebouwd? Wat zijn de opvolgende eigenaren geweest?
2: Ja, precies.
1: Nou, daar kun je al een heel leven aan besteden.
2: Ja, ja.
1: En het hele voorhoud begint steeds voller te hangen met dat soort informatie.
2: Ja.
1: Dus, maar dat is, neem ik aan, niet de enige bron waar je informatie vandaan haalt.
2: Nee, zeker niet. Nee, dat was meer het startpunt. En toen kwam ik erachter, wat zijn dit eigenlijk voor geweldige verhalen? Dus toen ben ik eerst ben ik eigenlijk gewoon gaan googlen van, die mensen, wat houden ze dan nog meer? Wie is dat dan eigenlijk? En er zijn allemaal boeken van. Dus toen ben ik ook veel gaan lezen. En toen ook dacht ik soms, waar komt dat nou weer vandaan? Dus ook in die voetnoten, waar weer andere boeken. Dus echt, tegenwoordig, ik ben echt heel blij met voetnoten en bronnen, vermeldingen.
1: Ja, ja.
2: Dus eigenlijk dat je dan steeds zo dieper gaat. En ook het Haagse Gemeentearchief vind ik ook echt geweldig. Met een hele toegankelijke site ook. Dus je kunt er heel veel vanuit huis ook doen.
1: Een Nationaal Archief, zit je daar ook wel eens in te grasduinen?
2: Ja, soms ook. Ja, zeker. Ja. Dus ja, je kan er heel veel tijd mee kwijt zijn. Maar ja, ik vind het wel echt fantastisch ook om te doen. Ook dat bronnenonderzoek en steeds weer nieuwe dingetjes. En,
1: in ieder geval... Nou, je kunt gegrepen worden door iets. Hè? Dan wil je het echt weten hoe het zit.
2: Ja,
1: kan ik
2: precies
1: me voorstellen.
2: En wat ik ook leuk vind aan het Lange Verhoud is ook dat er is ook best wel veel bekend van... Van vrouwen, of tenminste informatie, ja, over vrouwen.
1: Dat viel me op, want ik zat toch even door te nemen. En denk, ja, wat ik heel verrassend vind, je besteedt veel aandacht aan vrouwen. Tenminste, in vergelijking met andere mensen die aandacht hebben voor de geschiedenis, op de een of andere manier zijn vrouwen toch wel erg aanwezig. Dat is mooi. Onder andere prinses Marianne, een roemerig type,
2: ja,
1: bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Maar ze passeren de revue. Ja.
2: Klopt, ja. Dat is ook wel een bewuste keuze. En kijk, ik denk de geschiedenis, mannen en vrouwen zijn ongeveer gelijk op de wereld, laat maar zeggen, geweest.
1: Ja.
2: Maar ja, in de geschiedenisboeken is het natuurlijk helemaal niet raar. Omdat
1: nou, veel vrouwen zijn weggezakt in de geschiedenis, terwijl
2: ja,
1: ze wel betekenisvol waren in hun
2: precies
1: tijd. Ja,
2: ja. Dus ik vind het leuk om daar dat ook naar boven te halen. Ja.
1: Oké, okay, goed. We gaan even naar muziek luisteren. En daarna gaan we het hebben over wat voor jou Haagse historische helden zijn. Maar we gaan eerst luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: So dit was Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Dit is nog steeds Haagse Helden en we zijn in gesprek met Marieke van Brakel over haar uitgebreide kennis van de geschiedenis en de mensen van het Lange Voorhout. Het is een bepaalde mate van fascinatie waar je heel erg veel tijd in steekt.
1: Ja, klopt.
0: Je leest, je spit archieven door, maar je moet natuurlijk ook je Instagram-account vullen.
1: Ja, ja, klopt.
0: En dat kost ook tijd.
1: Ja, zeker. Zeker om toch een mooie afbeelding te zoeken. Of wat ik zei, sommige tijden zijn gewoon ook wat makkelijker om iets moois bij te zoeken. Ik vind bijvoorbeeld de 17e eeuw altijd toch wat makkelijker bijvoorbeeld dan de 19e eeuw.
0: Ja, die ligt politiek ook duidelijker volgens mij. Ja,
1: ja. Ja, en veel schilderijen. Mensen lieten portretten van zichzelf maken. Ja, dat zijn ook gewoon prachtige portretten. Dus dan heb je gelijk al echt iets heel moois.
0: Maar goed, je moet dan zo'n tekst schrijven, hè? Heel kernachtig. Want Instagram biedt natuurlijk niet alle ruimte en niet iedereen heeft het geduld om dat allemaal te lezen. Dus dat vraagt heel veel. We hebben tijdens de muziek uitgerekend dat je daar toch wel een paar dagdelen per week mee bezig bent.
1: Ja, ja, zeker als je ook inderdaad het bronnenonderzoek en de boeken...
0: Ja, er allemaal bij.
1: Ja, ja.
0: Maar nou komt er van mijn kant een vraag. Wat is in jouw ogen een echte historische Haagse held? Er mogen er ook meer zijn.
1: Ja, ik heb er wat meer uitgezocht. Ik dacht allereerst, omdat ik ook dacht aan het Lange Voorhout... Heb ik toch Constantijn Huygens als eerste. Hij schreef een lofdicht ook op het Lange Voorhout. En hij groeide daar ook op. En zijn ouders, hij is gewoon ook heel, die besteden heel veel aandacht ook al aan de opvoeding. Dat vond ik ook soms een soort heel modern. En hij wordt diplomaat. Maar toch houdt hij dat Lange Voorhout in zijn achterhoofd. En hij reist de hele wereld over. En als hij 25 is, dan schrijft hij Batavia Tempe. En dat is het lofdicht op het Lange Voorhout. En wat ik ook heel leuk vind, hij beschrijft dan de seizoenen op het voorhout. En dat is eigenlijk wat je nu ook nog heel kenmerkend is.
0: Dus schrijven mensen nog steeds over.
1: Ja, precies. En prachtige foto's. Nog steeds wat wordt gefotografeerd. En nou, dat vind ik toch heel mooi. Dat na al die eeuwen eigenlijk nog steeds dit een soort kern ook is. Van het Lange Voorhout.
0: En andere helden?
1: Ja, andere helden. Maria Duis van Voorhout. Zij is ook heel oud geworden. Zij leefde van 1662 tot 1754. En eigenlijk over haar leven is niet eens zo heel veel bekend. Behalve dat zij echt ook extreem rijk was. Ze had, eigenlijk doordat zij zo lang bleef leven en heel veel mensen in haar tijd niet, vielen alle erfenissen ook haar kant toe. Dus uiteindelijk werd zij een van de rijkste vrouwen van de Republiek.
0: Degene die van haar zouden erven waren reeds verscheiden. Dus zij ging van hun erven. Ja. De rijkste vrouw van de Republiek.
1: Ja, één van de rijkste.
0: Eén van de rijkste.
1: Ja.
0: Ja, maar deze met haar geld, heb je dat kunnen ontdekken?
1: Ja, nee, dat is echt. Ik vind dat echt heel mooi wat zij heeft gedaan. Op een gegeven moment, op haar 87ste, dan gaat zij toch haar testament opmaken. Denkt ze toch, nou, het wordt tijd. En dan laat ze haar geld na aan weeskinderen. Jongens dan. En om die jongens dan een opleiding te geven. Echt een goede opleiding. Die jongens moesten ook streng geselecteerd worden. Ze moesten slim zijn, leergierig. Ze moesten echt ook wat laten zien. En dan werden ze intern opgevangen, kregen ze les. En behalve dat ze les kregen bijvoorbeeld in cartografie of ze werden arts bijvoorbeeld, echt van die waterbouwkunde. Allemaal dat soort opleidingen, beroepen, daarmee gingen ze doen. Daarmee kwamen ze natuurlijk ook in de wat hogere kringen. Dus om hun daar ook op voor te bereiden, kregen ze bijvoorbeeld ook les in goede manieren. Dus dat was echt zo heel breed omvattend.
0: Ja, maar ze leidde haar protégés op, maar daar had ze natuurlijk zelf ook heel veel voordeel van. Denk ik.
1: Ja, maar zij leeft er niet meer natuurlijk, want het was uit haar erfenis.
0: Oh, dat was uit haar erfenis.
1: Ja,
0: toen leefde ze al niet.
1: Nee, en ik vind dat wel, daar had ze echt van tevoren echt gewoon zo goed over nagedacht hoe zij dat wilde besteden. Want dat was natuurlijk heel veel. Ja, ik vind dat bijzonder. En nog steeds, dat fonds wat zij heeft opgericht, je kunt nog steeds studiebeurzen aanvragen als je gaat studeren en je hebt wat extra geld nodig.
0: Ja, heel veel van die fondsen bestaan nog steeds.
1: Ja. Hè?
0: Dat is wel mooi. Ze zijn vaak alleenstaande vrouwen. Ik weet niet of zij alleenstaand was, die kapitaal achterliet en dit
1: Ja, nou, het bijzonder aan haar was, zij was dus wel getrouwd, maar haar man had een gat in zijn hand. Dus het was een zwierige baron, maar ook met een baroneske levensstijl. En toen had haar oma, die ook een gigantische erfenis na ging laten, had toen gezegd, ja, die was helemaal niet eens met dat huwelijk. Toen had hij zij in haar testament opgenomen, ja, zolang hij leeft, gaat mijn geld niet jouw kant op.
0: Want ze vreesde het ergste. Want het eigendom zou dan meteen in zijn handen vallen, neem ik aan.
1: Ja, en ze is gewoon heel bang dat hij... Ja, hij lette gewoon niet zo goed op het geld.
0: Daar zijn meer verhalen over bekend. Ook van heren die op het Lange Voorhout hebben geleefd. Ja. Geresideerd, moet ik zeggen. Hé, hey Marieke, we zijn alweer aan het eind van de tijd die we hadden. Wel jammer, want er valt veel te vertellen. Nog één held. Heel kort.
1: Ja, toch wilde ik Jenny Merkers noemen. En zij heeft eigenlijk niet eens zo heel lang in Den Haag gewoond, maar wel een tijdje. En zij heeft een heel woest leven geleid. In de zin dat zij... Nou, zij was eigenlijk heel erg religieus. En ze was helemaal geïnspireerd door Jeanne d'Arc. In haar tijd, ze leefde in de 19e eeuw, was het erg onrustig. Dus ze ging overal armen ook helpen in Parijs. En gaf ze ook al haar geld aan kwijt. Maar ze was ook heel gelovig. En ze geloofde dat Jezus weer snel terug zou komen. Dus ze wilde hem goed ontvangen. Dus ze dacht, ja, ik ga gewoon een paleis laten bouwen in het Midden-Oosten. In de buurt van Jeruzalem. Want als hij dan komt...
0: Hoeft hij niet ver te reizen.
1: Heeft hij een mooie ontvangst. En ze dacht ook, ja, ik ga de Lot ook een beetje helpen. Dus ze ging allemaal... De Turken waren toen de baas op de Balkan. Ging ze allemaal legers. Ging ze zelf bekostigen. Ging ze zelf ook meevechten daar. En in mannenkleding, al rokend. En,
0: dat is ook wel een type, zeg.
1: Het was een type.
0: Ja.
1: Ja, helaas voor haar loopt het niet goed. Ze was wereldberoemd in haar tijd, behalve dus hier in de Republiek. Omdat haar familie zich echt helemaal naarschaamde voor haar. Dus het liep heel treurig met haar af. Want uiteindelijk raakte al haar geld kwijt en sterft ze straatarm.
0: Ja. Nou, een historische figuur waar je wel een boek over kunt schrijven.
1: Ja, zeker, ja.
0: Hé, hey, Marieke, ontzettend bedankt voor wat je vertelt. Er zijn nog veel meer mensen die op het Lange Voorhout wonen en gewoond hebben die de moeite waard zijn, maar we laten het nu eventjes hierbij. We gaan luisteren naar... Wie gaan we luisteren? Gene Travis en Romana met Billy Billy Bam.

0: Bilibilibam.
1: Haagse Helden met Sjane van Rutten.
2: Zo, we zijn alweer aan het eind van de uitzending gekomen. Dit was Haagse Helden voor deze week. En heel fijn dat je hebt geluisterd. En dank aan onze gasten. We zijn er weer volgende week maandag 28 september om 7 uur. En mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden willen luisteren, dat kan via Uitzending Gemist op de website van Omroep Den Haag FM. En verder, de Haagse Vrijwilligersprijzen. Vergeet niet om iemand te nomineren. Ga naar de website van de gemeente Den Haag. Haagse Vrijwilligersprijzen, daar staat een formulier. En daar kun je op aangeven wie je de prijs gunt. Dat kan tot en met 30 september. En op 21 november is de uitreiking van de prijzen. Ik wens en iedereen die luistert nog een hele fijne avond. En we sluiten af met Animal van Cat Scene.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastiggevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. Twee journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
6: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké, of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
5: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode, minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Superheroes van de script hoorde je en daarvoor Dracula met van Tame Impala. En een hele goede avond en wat leuk dat je weer luistert naar de Hofstad Huiskamer op deze maandag 21 september. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad en dat je de eerste werkdag van de week een beetje hebt overleefd. Maandag is misschien niet de leukste dag van de week, maar het is wel de dag van de Hofstad Huiskamer. En dat maakt het einde van je dag natuurlijk wel een stukje leuker. We hebben uiteraard weer een programma vol met muziek. We hebben ook weer een plaatje voor mijn maatje. Een bijzondere undercover ligt ook al voor je klaar. Ook wordt weer pad gegooid met feitjes waar je niets aan hebt, maar die wel leuk zijn. Geen tijd te verliezen dus. Daarom hoor je nu Mayo Mai van Criss Cross Amsterdam.

Magnetic van de Bouwsa hoorde je en daarvoor My Universe van Coldplay en BTS. Den Haag zou Den Haag niet zijn als er niet weer van alles te doen zou zijn. Ik heb even een paar leuke dingen voor je op een rijtje gezet. Mocht jij nog niet klaar zijn met Prinsjesdag en daar nog veel meer over willen weten, dan kun je in de Doornstraat ter hoogte van nummer 209 terecht. Daar is namelijk een mini tentoonstelling in een klein kioskje. Zo zie je daar een hele fotoselectie van Prinsjesdag door de jaren heen en miniatuurkoetsjes die aan de stoet deelnemen. Het kioskje wordt sinds de coronatijd gebruikt voor allerlei verschillende mini-tentoonstellingen, omdat er in die tijd zo weinig te doen viel. Ik vind dat echt een heel leuk initiatief en ik ga het kioskje ook zeker in de gaten houden. Tot 1 oktober kun je in ieder geval terecht voor de Prinsjesdag tentoonstelling, dus je hebt nog heel eventjes. En dan ben jij helemaal fan van film? En wil je meer weten over film in Den Haag? Dan kun je morgenochtend meelopen met de filmwandeling door Haagse Hout. Onderweg is er aandacht voor filmmakers uit de stad en andere sporen uit de Haagse filmgeschiedenis. Wist jij bijvoorbeeld dat de bekende regisseur Paul Verhoeven is opgegroeid in onze stad? Ik vind dat eigenlijk best een leuk feitje. Mocht je daar meer van willen hebben, dan moet je vooral even langs gaan morgen en aanmelden kan online. En dan nog iets heel anders. Denk jij dat jij en je maatje de beste barmannen of barvrouwen van Den Haag zijn? Dan kun je dat laten zien. Café de Vink organiseert een bartender battle, waarin 6 koppels strijden om de titel van beste bartender. Elke zondag staat er een ander koppel achter de bar en daar kun jij er één van zijn. Mocht jij die uitdaging graag aan willen gaan, dan vind je de informatie over deelname en andere zaken op de social media kanalen van Café de Vink. En om het eerlijk te houden, zullen Sebas en ik niet meedoen. May the best bartender win. Dan is het toch weer tijd voor wat muziek. En wat een plaatje is het ook weer. Hier is My Life Would Suck Without You van Kelly Clarkson.

Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag FM.

Fever Dream van Alex Warren hoorde je hier op Den Haag FM. De volgende artiest komt uit het paradijs. Of nou ja, uit Paradise, California. Natuurlijk zijn er meerdere steden in Amerika die zo heten. Maar goed, het nummer dat hij schreef is een liefdesliedje dat gaat over iemand die hij ontmoet zou hebben nadat meerdere relaties niet goed waren geëindigd. Of het een autobiografisch nummer is, dat weten we niet zeker. Ook omdat hij het schreef toen hij single was. Schijnbaar wordt deze zanger heel snel verliefd en ziet hij dan niet wat voor rode vlag iemand heeft. Klinkt dat herkenbaar? Voor mij wel een beetje, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, niemand hoeft mij te repareren, want ik ben niet gebroken. Voor Nate Smith is dat blijkbaar anders. Hier is Fix What You Didn't Break.

0: door het oog van de nacht van Flair.
1: Plaatje voor mijn maatje.
0: Ja, en zoals elke week is er weer een plaatje voor mijn maatje. Ook jij kan er eentje insturen. En wie weet hoor jij dan volgende week hem in de Hofstad Huiskamer hier. Stuur een berichtje naar de Instagram van de Hofstad Huiskamer of een mailtje naar willem@denhagfm.nl met een nummer en waarom deze zo belangrijk is voor jou en je maatje. Deze keer is hij van Aaron en is hij voor zijn moeder Monique. Het nummer is voor hen een beetje eentje die ze vaak opzetten als ze samen zijn. De laatste tijd wat minder vaak door Aarons verplichtingen, maar door dit nummer weten ze toch dat ze altijd onderdeel van elkaar zijn. En ik weet ook niet of een andere artiest het ooit zo mooi heeft verwoord als deze man met zijn geweldige gitaarskills. Dus vandaag van Aaron voor Monique hoor je In de Blad van John Mayer als plaatje voor mijn maatje.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Love of My Life van Cher Special hoorde je in de Hofstad Huiskamer. En in de Hofstad Huiskamer houden wij van kennis en delen we deze graag. Vooral kennis waar je helemaal niks aan hebt. Want dat is natuurlijk het leukst. Ik ben even wat onderzoek gaan doen, omdat ik me laatst iets afvroeg. Waarom hebben we in Nederland de top 40 en niet de top 25 of de top 50? Dat voelt voor mij in ieder geval wel als een logischer getal. Maar de reden hiervoor zag ik best logisch. Allereerst is de top 40 niet uitgevonden in Nederland, maar in Groot-Brittannië. De hitlijsten hier hielden 40 nummers aan vanwege een hele praktische reden. Namelijk radio. 40 nummers bleek perfect te zijn om een radioprogramma mee te vullen. Vandaar dat wij net als de Britten een top 40 hebben. Gewoon omdat het beter past op radio. Amerika heeft dan weer een Billboard top 100. Maar dat is vooral omdat de muziekindustrie daar zo gigantisch is dat ze aan 40 of 50 nummers gewoon niet genoeg hebben. Op nummer 1 in die lijst te komen, dat is niet zo heel makkelijk. Maar de volgende twee artiesten is dat toch belachelijk vaak gelukt. En ik heb het natuurlijk over het powerkoppel in de urban music scene, Beyoncé en Jay-Z met Crazy in Love.

My Body Isn't Ready van Somber hoorde je. Eerste uur bijna gehad en het tweede uur van de Hofstad Huiskamer staat voor de deur. Na wat muziek en wat nieuws vind je me gewoon weer terug op mijn oude plek. Misschien ben jij wel verplaatst of zit je nu ergens anders of ga je zo de auto parkeren. Maakt allemaal niet uit, we zijn gewoon prima te ontvangen via de ether of het internet. In het volgende uur kom ik bij je terug met nieuws uit de muziekwereld, uiteraard weer wat feitjes. En natuurlijk onze undercover van vandaag. Het is een hele toepasselijke vandaag, dus... Tot zo weer in de Hofstad Huiskamer.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastig gevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. 2 journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
3: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, nu heel erg, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké, of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
2: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode, minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den

Shotgun van George Ezra hoorde je. En daarvoor Ik Zing van Zoe Livé en Snelle. En het is inmiddels 9 uur geweest. En dat betekent dat we zijn aangekomen bij de laatste uurtjes van deze maandag 21 september. Hopelijk heb je een goede dag gehad. En heb je die eerste werkdag weer getackled alsof het niks is. Mocht je maandag toch wat zwaarder zijn geweest, dan kun je extra blij zijn met het feit dat het alweer bijna dinsdag is. En als het dinsdag is, dan is het bijna woensdag. En dan zijn we alweer in het midden van de week en staat het weekend alweer voor de deur. Daar wachten we nog even op, maar om deze dag goed en vrolijk af te sluiten hoor je hier Keep On Rising van Samveld.

Rewind van Artful Dodger en daarvoor Blinding Lights van The Weeknd. Er is deze week echt heel veel gebeurd in de muziekwereld. Van het overlijden van Ben Saunders tot Ed Sheeran die gecanceld wordt. Hier zijn een paar nieuwsitems die je wellicht nog niet hebt gehoord. René Vroeger die strapt zijn concerten omdat de zanger lijdt aan de auto-immuunziekte polymyositis. Ja, en het duurde ook even voordat ik dat kon uitspreken. De zanger vindt het lastig om een stap terug te doen, maar gaat er wel alles aan doen om in mei weer met de toppers te kunnen optreden. Hij zegt nog veel te willen optreden, maar dat hij nu naar zijn lichaam moet luisteren. Ik hoop dat hij snel beter wordt en dat het in mij gewoon goed genoeg met hem gaat, dat hij weer bij de toppers kan aansluiten. En weet je wie er al 10 jaar in de Nederlandse muziekindustrie rondloopt? Femke Louise. Nou, daar schrok ik ook even van toen ik dat hoorde. En voelde me daarmee ook best wel weer oud. Ze viert dit met haar grootste soloshow ooit op 22 januari in Avals Live. Best een grote zaal en ik hoop voor haar dat ze hem helemaal uitverkoopt. Hopen dat haar publiek nog wel meedoet, zullen we dan maar zeggen. En vorige week vertelde ik je dat het vliegveld van Nashville vernoemd gaat worden naar Dolly Parton. Maar de Amerikanen zijn nog niet klaar met de eerbetonen aan de recentelijk overleden countryster. Zo is 25 september voortaan Dolly Parton Day in Californië. En waarom 25 september? Ja, dat is dus best wel grappig. Omdat ze in Amerika de maand voor de dag schrijven. Daarmee leest de datum 25 september als 9-2-5. Een van de bekendste nummers van de zangeres. En ik vind dat echt heel goed bedacht. Vind ik heel sterk. En wie weet dat de volgende artiest ook zo'n dag krijgt in Nederland. Dan moeten we maar even gaan kijken op welke dag Roxy Dekkerdag komt te vallen. Hier is een nummer, Bare Minimum.

100% Haags. Den Haag FM. Oh, I leave quite an

Taste van Sabrina Carpenter hoorde je. En het volgende nummer is de tweede single van het debuutalbum Chaos and the Calm van deze artiest. De zanger raakte geïnspireerd door een nummer van Kings of Leon, namelijk The Bucket. En dat is niet de enige connectie met die band. Het album is opgenomen in Nashville in de studio van Kings of Leon producer Jaquiah King. Het nummer gaat over het drukke leven van de zanger in de muziekwereld en dat hij graag wat meer rust zou nemen. Zo kon hij bij concerten niet de mensen zien die hij wilde zien na de show, omdat hij zo druk was met het volgende optreden. Het is sowieso een goed idee om af en toe wat rust te nemen. Dat doet een mens goed. Dus de volgende keer dat je dit nummer hoort, kijk dan even goed om je heen en check even of je het niet ook wat rustiger aan moet doen. Hier is Hold Back the River van James Bay in de Hofstad Huiskamer.

Edge of Desire van Jonas Blue en My Life hoorde je. We gaan weer undercover. Elke week kies ik een origineel cover of sample uit die ik tof vind en daar vertel ik je dan iets over. En ik kon vandaag natuurlijk geen enkel ander nummer uitkiezen om te bespreken dan deze.

Dat is natuurlijk September van Earth, Wind & Fire. En laat het vandaag nou net de 21st zijn. Waarom de 21ste? Heel simpel, dat bekte gewoon lekker. Wist je trouwens dat september een van de meest bezongen maanden is? Dit omdat september vaak een wat, ja, als grauwe maand wordt gezien. De zomer zit op zijn einde, de herfst komt eraan en het wordt allemaal een beetje guurder. En dat leent zich natuurlijk fantastisch voor allerlei soorten liedjes. Earth, Wind & Fire kozen ervoor om lekker vrolijk te blijven. En dit is misschien wel een van de meest iconische nummers ooit gemaakt. Niet van hun, maar gewoon überhaupt ooit gemaakt. Het zou toch iets te makkelijk zijn om het origineel niet te draaien. Dus daarom heb ik de Fats & Small remix uitgezocht. Deze versie komt uit 1999 en dat hoor je er ook echt aan. Die classic 90s bass die eronder zit, die herken je gelijk uit duizenden. En eerlijk, ik vind het best een lekker plaatje. Deze zou het in de huidige clubs ook nog prima doen. En mocht je dat niet met me eens zijn, dan is dat ook helemaal goed. Laat me dan vooral weten via de Instagram van de Hofstad Huiskamer en dan ga ik graag met je in discussie erover. Maar dan moet ik hem natuurlijk wel eerst draaien. Hier is September 99, de Fats & Small remix van Earth, Wind & Fire.

I Can't Dance van Genesis en daarvoor Secrets van Miley Cyrus. Je weet het inmiddels wel, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Hoe meer onzinnige kennis, hoe beter. Laten we vandaag even hebben over de voortplanting van de mens. Het is heel simpel, als een man en een vrouw heel veel van elkaar houden... Nee, grapje, dat ga ik je natuurlijk niet uitleggen. Ik ga er stiekem al vanuit dat je weet hoe dat werkt. Maar wist je dat een zaadcel 0,8 gigabyte aan data bevat? Dat betekent dat een zaadlozing qua data gelijk is aan de volgende dingen. 32 miljoen films, 1,6 miljoen iPhones, 40 miljard liedjes... en half het internetverbruik wereldwijd van een dag. Denk daar maar aan de volgende keer als je het samen gezellig hebt. En ik denk dat het heel veel spanning en passie toevoegt aan je seksleven. Dat moet je ook samen doen, hè? Anders gaat het niet. Zou David Guetta dit nummer daarvoor hebben geschreven? Vast niet. Maar hier is hij toch, Without You.

0: Drop Dead van Olivia Rodrigo hoorde je. En dan heb ik toch nog wat slecht nieuws. Het zit er weer op voor vandaag. En dat betekent dat ik je weer de hele week moet gaan missen. Maar dat komt vast goed. Want voor volgende week spreken we gewoon weer af. Zelfde plek, zelfde tijd. Vergeet een plaatje voor mijn maatje in te sturen via de Instagram van de Hofstad Huiskamer of via een mailtje naar willem@denhagfm.nl. Laat ik even weten waarom dat nummer voor jou en je maatje zo belangrijk is. En wie weet, volgende week in de uitzending jouw plaatje voor jouw maatje. Ook als je een leuk evenement hebt in de stad, of je hebt misschien een tof idee voor een undercover, dan kan je ook via die kanalen wat insturen. De eerste dag van de week is nu voorbij en jij kunt er weer helemaal tegenaan. Mijn naam is Willem van Gent en ik wens je een fantastische week toe. Nu hoor je nog Deze Nacht is van mij van Inbos als laatste nummer in de Hofstad Huiskamer. Joejoe.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastig gevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. Twee journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
6: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
5: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode. Minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Den Haag.

Big shouts. Big, big shouts. Aan mijn liefie. Arts.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastiggevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. Twee journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
6: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
5: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode, minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

And death, but

0: alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastig gevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. 2 journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
7: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat, nu heel erg, dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
6: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode. Minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Den Haag FM.

dit is Radio Tonka. Tot 2 uur is dit Julie K.O.

Uiteraard doe ik weer mijn gebruikelijke shouts. Big shouts aan Ad.

to me. All that you are now have been and hold dear.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw twee journalisten lastig gevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. Twee journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water. En in totaal heeft Persveilig nu 5 meldingen ontvangen over incidenten rond de demonstratie. En de acceptatie van homoseksualiteit door middelbare scholieren nam jarenlang toe, maar die tolerantie lijkt nu ineens te zijn gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek dat elke 4 jaar door de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt uitgevoerd. En die opkomende intolerantie was bij het vorige onderzoek nog niet zichtbaar. Daan Kramers is leerlingcoördinator en docent aardrijkskunde op het Maris College in Den Haag. En hij is tevens coördinator van de GSA's. Dat zijn veilige plekken voor LHBTI+ jongeren op scholen. En aan hem de vraag of hij die teruglopende tolerantie kan verklaren.
2: Ja, dat is lastig. Het werd ook een beetje in het onderzoek gezegd. Ik denk echt wel een stuk door die polarisatie in de samenleving echt wel. Waar ik voorheen merkte dat de groep die het eigenlijk wel prima vond en dan niet echt een heel sterke mening over had, best groot was, heb ik zelf het gevoel dat nu dat die groep heel erg kleiner is geworden. Want je echt gedwongen wordt om te kiezen van of je vindt het oké of je vindt het gelijk echt niet oké. En dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.
1: En tot slot het weer. Vandaag zonnige periode. Minder wind dan in het weekend. Het wordt een graad of 19. Morgen bewolkter en kans op een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag.

Dit is Radio Tonka. Tot 2 uur is dit Julie K.O. Ik ga jullie weer meenemen in wat

0: nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Grootschalige controles in Scheveningen en Duindorp hebben afgelopen vrijdag tientallen overtredingen aan het licht gebracht. Er werden boetes uitgedeeld voor verkeers- en OV-overtredingen, vermoedens van woonfraude en illegale arbeid onderzocht en ruim 190.000 euro aan belastingschulden geïnd. Ook zijn voertuigen in beslag genomen en bestuurders aangehouden. En bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn opnieuw 2 journalisten lastig gevallen. Dat meldt Persveilig, de organisatie die opkomt voor de veiligheid van journalisten. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en daardoor viel, en een andere journalist werd door demonstranten gefilmd. Volgens Persveilig gebeurt het steeds vaker dat beelden van journalisten daarna online worden gezet. Eerder kwamen al 3 meldingen binnen. 2 journalisten zeggen dat ze zijn bedreigd en geduwd door demonstranten. Een Spaanse fotograaf belandde tijdens een politieactie in het water.